Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In de lichamen van Oekraïense militairen die zijn gerepatrieerd worden regelmatig explosieven gevonden. Dat meldt persbureau Ukrinform. Onderzoekers moeten nu eerst veiligheidscontroles doen

voordat ze de lichamen die uit Rusland komen kunnen identificeren. Volgens het plaatsvervangend hoofd van de onderzoeksafdeling in de regio Kirovohora wordt eerst gecontroleerd of er gevaarlijke items in de stoffelijke resten zitten. Er zijn al granaten en explosieven gevonden. In de stad Lahore in Pakistan zijn 14 kinderen tussen de 5 en 16 jaar omgekomen doordat het dak van een gebouw waarin ze bijles kregen instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond. 5 kinderen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. Bij de hulpdiensten kwam aan het einde van de middag de melding binnen van het ingestorte dak en een reddingsoperatie werd in gang gezet. Er zijn 2 mensen aangehouden op verdenking van nalatigheid, onder hen de eigenaar van het pand. Een 22-jarige vrouw uit Spijk is ernstig gewond geraakt nadat een auto waarin ze zat net over de Duitse grens bij Emmerich van de weg raakte. De bestuurder, een 23-jarige Nederlander die ook uit Spijk komt, raakte licht gewond. Hij had volgens de Duitse politie te veel gedronken. De vrouw is met een traumahelikopter in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. In de auto zat ook een kind dat licht gewond raakte. De politie zegt verder niks over leeftijd of woonplaats. Premier Netanyahu van Israël heeft vandaag opnieuw gezegd dat het Israëlische leger in Zuid-Libanon blijft zolang de terreurbeweging Hezbollah zijn land bedreigt. Netanyahu zei tijdens een bezoek aan Israëlische troepen in het zuiden van Libanon dat zolang Hezbollah gewapend blijft en de dreiging niet weg is, ze zullen blijven. Hezbollah is een bondgenoot van Iran en heeft herhaaldelijk aanvallen op Israël uitgevoerd, waarop tegenaanvallen volgden. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Overdag is er volop zon en in het noorden kan een enkele bui vallen. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt 22 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In de lichamen van Oekraïense militairen die zijn gerepatrieerd worden regelmatig explosieven gevonden. Dat meldt persbureau Ukrinform. Onderzoekers moeten nu eerst veiligheidscontroles doen voordat ze de lichamen die uit Rusland komen kunnen identificeren. Volgens het plaatsvervangend hoofd van de onderzoeksafdeling in de regio Kirovohora wordt eerst gecontroleerd of er gevaarlijke items in de stoffelijke resten zitten. Er zijn al granaten en explosieven gevonden. In de stad Lahore in Pakistan zijn 14 kinderen tussen de 5 en 16 jaar omgekomen doordat het dak van een gebouw waarin ze bijles kregen instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond. 5 kinderen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. Bij de hulpdiensten kwam aan het einde van de middag de melding binnen van het ingestorte dak en een reddingsoperatie werd in gang gezet. Er zijn 2 mensen aangehouden op verdenking van nalatigheid, onder hen de eigenaar van het pand. Een 22-jarige vrouw uit Spijk is ernstig gewond geraakt nadat

Een auto waarin ze zat net over de Duitse grens bij Emmerich van de weg raakte. De bestuurder, een 23-jarige Nederlander die ook uit Spijk komt, raakte licht gewond. Hij had volgens de Duitse politie te veel gedronken. De vrouw is met een traumahelikopter in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. In de auto zat ook een kind dat licht gewond raakte. De politie zegt verder niks over leeftijd of woonplaats. Premier Netanyahu van Israël heeft vandaag opnieuw gezegd dat het Israëlische leger in Zuid-Libanon blijft zolang de terreurbeweging Hezbollah zijn land bedreigt. Netanyahu zei tijdens een bezoek aan Israëlische troepen in het zuiden van Libanon dat zolang Hezbollah gewapend blijft en de dreiging niet weg is, ze zullen blijven. Hezbollah is een bondgenoot van Iran en heeft herhaaldelijk aanvallen op Israël uitgevoerd, waarop tegenaanvallen volgden. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Overdag is er volop zon en in het noorden kan een enkele bui vallen. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt 22 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.

de oprit. Ze klinken naar een avond in de watten liggen. En van die touwtjes door mijn jas waar aan mijn wanden hing. En ongeacht de temperatuur een hele warme winter. Een rook in de schoorsteen en de geur van eten. Ze had al 5 minuten wachtend voor de deur gezeten. Dus ik vlieg haar in de armen en vergeet heel even alles, de familie is compleet. En ik kan niet onder woorden brengen wat er gebeurt als ik het

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In de lichamen van Oekraïense militairen die zijn gerepatrieerd worden regelmatig explosieven gevonden. Dat meldt persbureau Ukrinform. Onderzoekers moeten nu eerst veiligheidscontroles doen voordat ze de lichamen die uit Rusland komen kunnen identificeren.

Volgens het plaatsvervangend hoofd van de onderzoeksafdeling in de regio Kirovohra wordt eerst gecontroleerd of er gevaarlijke items in de stoffelijke resten zitten. Er zijn al granaten en explosieven gevonden. In de stad Lahore in Pakistan zijn 14 kinderen tussen de 5 en 16 jaar omgekomen doordat het dak van een gebouw waarin ze bijles kregen instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond. 5 kinderen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. Bij de hulpdiensten kwam aan het einde van de middag de melding binnen van het ingestorte dak en een reddingsoperatie werd in gang gezet. Er zijn 2 mensen aangehouden op verdenking van nalatigheid, onder hen de eigenaar van het pand. Een 22-jarige vrouw uit Spijk is ernstig gewond geraakt nadat een auto waarin ze zat net over de Duitse grens bij Emmerich van de weg raakte. De bestuurder, een 23-jarige Nederlander die ook uit Spijk komt, raakte licht gewond. Hij had volgens de Duitse politie te veel gedronken. De vrouw is met een traumahelikopter in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. In de auto zat ook een kind dat licht gewond raakte. De politie zegt verder niks over leeftijd of woonplaats. Premier Netanyahu van Israël heeft vandaag opnieuw gezegd dat het Israëlische leger in Zuid-Libanon blijft zolang de terreurbeweging Hezbollah zijn land bedreigt. Netanyahu zei tijdens een bezoek aan Israëlische troepen in het zuiden van Libanon dat zolang Hezbollah gewapend blijft en de dreiging niet weg is, ze zullen blijven. Hezbollah is een bondgenoot van Iran en heeft herhaaldelijk aanvallen op Israël uitgevoerd, waarop tegenaanvallen volgden. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Overdag is er volop zon en in het noorden kan een enkele bui vallen. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt 22 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.

Redemption of the Groove.

0: bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Start de motor. De boerderij wacht.
2: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
3: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com. Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
4: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl. Profiteren van een geprognosticeerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. Beurstrader, het datagestuurde fintech-handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals.

0: als beurstrader.nl.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Na de uitschakeling van Oranje op het WK heeft Ronald Koeman de KNVB gemeld te stoppen als bondscoach van het Nederlands elftal. Directeur Nigel de Jong zegt zijn besluit te respecteren en bedankt de 63-jarige Koeman voor zijn inzet. De voetbalbond is bezig met een evaluatie na het WK en gaat tegelijk op zoek naar een nieuwe bondscoach. Die keuze moet op tijd gemaakt zijn, want de Nations League start in september. Vanaf vandaag is de anonieme OV-chipkaart niet meer te koop. Die kaart blijft nog wel geldig tot eind volgend jaar. Reizigers stappen steeds vaker over op OVP, waarmee je sinds 3 jaar kunt in- en uitchecken met een betaalpas, creditcard, mobiel of de nieuwe OV-pas. Eind vorig jaar waren er nog ruim 4 miljoen anonieme OV-chipkaarten in omloop. Dat zijn kaarten die dus niet aan iemands naam of persoonsgegevens gekoppeld zijn. De Amerikaanse president Trump heeft gemeld dat hij vorig jaar ruim 1 miljard euro met cryptomunten heeft verdiend. Hij verdiende dat geld vooral via het bedrijf dat hij met zijn zonen heeft opgericht. Steven Witkoff, ook een diplomaat in zijn regering, is daarvan de CEO. Verder verdiende Trump aan digitale munten, zogenaamde meme coins, met zijn naam en producten als horloges en parfum. Zijn gisteren gepubliceerde financiële rapport telt 927 kantjes. Een Belgische schoolbuschauffeur heeft een 12-jarige jongen vergeten, waardoor die urenlang opgesloten zat in een geparkeerde bus. Het kind stapte om 6:30 ochtends in en werd rond 11:30 gevonden, nadat zijn school alarm had geslagen. Het kind was tijdens de rit in slaap gevallen en op de vloer van het busje gegleden. De jongen werd door de begeleider en de chauffeur over het hoofd gezien bij het parkeren van de bus. Vorige maand was het busbedrijf betrokken bij een dodelijk ongeluk. Het weer, het blijft vandaag overwegend droog en het wordt tussen de 21 en 25 graden. In het noordoosten kans op een bui. Tot zover het radionieuws.

0: Het geluid van Middelgolf.
1: 891 KBC.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
4: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
7: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws.
8: Na de uitschakeling van Oranje op het WK heeft Ronald Koeman de KNVB gemeld te stoppen als bondscoach van het Nederlands elftal. Vanaf vandaag is de anonieme OV-chipkaart niet meer te koop. Die kaart blijft nog wel geldig tot eind volgend jaar. De Amerikaanse president Trump heeft gemeld dat hij vorig jaar ruim 1 miljard euro met cryptomunten heeft verdiend. Een Belgische schoolbuschauffeur heeft een 12-jarige jongen vergeten, waardoor die urenlang opgesloten zat in een geparkeerde bus. Het weer, het blijft vandaag overwegend droog en het wordt tussen de 21 en 25 graden. In het noordoosten kans op een bui.
7: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
1: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
0: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
0: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
9: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp.

Dit is Bas Terleeuw met het radionieuws. Bij een bosbrand in Noord-Griekenland zijn twee mensen om het leven gekomen. Het vuur is nog niet geblust. Een van de slachtoffers werd gevonden in de buurt van de stad Thessaloniki. Zijn echtgenote is met brandwonden in een ziekenhuis opgenomen. Hun 12-jarig kind wordt vermist. De brand wordt bestreden met meer dan 100 brandweerlieden. En er worden niet alleen bluswagens, maar ook blusvliegtuigen ingezet. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic mag zijn geavanceerde AI-modellen weer aan buitenlandse klanten aanbieden. Het verbod daarop is door de regering opgeheven. Eerder was de toegang geblokkeerd vanwege zorgen voor de Amerikaanse

0: nationale veiligheid, maar die zijn nu door het bedrijf opgeheven. Anthropic meldt op X dat ze meteen aan de slag gaan om de toegang te herstellen en snel met een update zullen komen. Vanaf vandaag is de anonieme OV-chipkaart niet meer te koop. Die kaart blijft nog wel geldig tot eind volgend jaar. Reizigers stappen steeds vaker over op OVP, waarmee je sinds 3 jaar kunt in- en uitchecken met een betaalpas, creditcard, mobiel of de nieuwe OV-pas. Eind vorig jaar waren er nog ruim 4 miljoen anonieme OV-chipkaarten in omloop. Dat zijn kaarten die dus niet aan iemands naam of persoonsgegevens gekoppeld zijn. De Amerikaanse president Trump heeft gemeld dat hij vorig jaar ruim 1 miljard euro met cryptomunten heeft verdiend. Hij verdiende dat geld vooral via het bedrijf dat hij met zijn zonen heeft opgericht. Steven Witkoff, ook een diplomaat in zijn regering, is daarvan de CEO. Verder verdiende Trump aan digitale munten, zogenaamde meme coins, met zijn naam en producten als horloges en parfum. Zijn gisteren gepubliceerde financiële rapport telt 927 kantjes. Het weer, het blijft vandaag overwegend droog en het wordt tussen de 21 en 25 graden. In het noordoosten kans op een bui. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits komt verder op gang. De wegafsluitingen van de A27 bij Gorkum en de A44 bij Sassenheim veroorzaken de meeste vertraging. Dat merk je op de A4 Rotterdam richting Amsterdam, bij Hoogmade nu 3 kwartier vertraging. En op de A27 richting Gorkum, bij knooppunt Gorkum, een kwartier extra reistijd.
2: We are officially the hottest AM station.
3: Beleef

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
3: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
4: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een bosbrand in Noord-Griekenland zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het vuur is nog niet geblust. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic mag zijn geavanceerde AI-modellen weer aan buitenlandse klanten aanbieden. Het verbod daarop is door de regering opgeheven. Vanaf vandaag is de anonieme OV-chipkaart niet meer te koop. Die kaart blijft nog wel geldig tot eind volgend jaar. De Amerikaanse president Trump heeft gemeld dat hij vorig jaar ruim 1 miljard euro met cryptomunten heeft verdiend. Verder verdiende Trump aan digitale munten, zogenaamde meme coins, met zijn naam en producten als horloges en parfum. Het weer, het blijft vandaag overwegend droog en het wordt tussen de 21 en 25 graden. In het noordoosten kans op een bui. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits komt verder op gang. De meeste files staan op wegen in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Dat merk je op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg 20 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden op de A27. Het loopt ook vast op de A27 zelf, richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum nu 25 minuten vertraging. Dan de A4, Rotterdam richting Amsterdam. Bij Hoogmaden een uur vertraging. Dat komt door een ongeluk en de wegwerkzaamheden op de A44... En dan de A12, Arnhem richting Utrecht. Bij Maarsbergen is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is hier dicht en daardoor heb je een kwartier vertraging.

0: spaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Met een gemiddelde temperatuur van bijna 21 graden is het zeewater warmer dan ooit voor deze tijd van het jaar. Dat meldt het Europese aardobservatieprogramma Copernicus. Door warmere zeeën en oceanen is er een grotere kans op hevige stormen, neerslag en overstromingen. Ook versnelt dit het smelten van ijsmassa's en de stijging van de zeespiegel. Copernicus waarschuwt dat hittegolven van de zee ook kunnen overslaan naar het land. Er zijn in verschillende landen invallen gedaan in een onderzoek naar malversaties met geld van de Europese Unie. Volgens de Franse krant Le Monde gaat het om de radicaal-rechtse ID-fractie in het Europees Parlement. Die zou ruim 4 miljoen euro hebben uitgegeven aan bekenden zonder de juiste aanbestedingsprocedures. In de inmiddels opgeheven ID-fractie werkt het Franse Rassemblement National, RN, samen met partijen als de Duitse AfD en de Nederlandse PVV. Bij een bosbrand in Noord-Griekenland zijn twee mensen om het leven gekomen. Het vuur is nog niet geblust. Een van de slachtoffers werd gevonden in de buurt van de stad Thessaloniki. Zijn echtgenote is met brandwonden in een ziekenhuis opgenomen. Hun 12-jarig kind wordt vermist. De brand wordt bestreden met meer dan 100 brandweerlieden. En er worden niet alleen bluswagens, maar ook blusvliegtuigen ingezet. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic mag zijn geavanceerde AI-modellen weer aan buitenlandse klanten aanbieden. Het verbod daarop is door de regering opgeheven. Eerder was de toegang geblokkeerd vanwege zorgen voor de Amerikaanse nationale veiligheid, maar die zijn nu door het bedrijf opgeheven. Anthropic meldt op X dat ze meteen aan de slag gaan om de toegang te herstellen en snel met een update zullen komen. Het weer, het blijft vandaag overwegend droog en het wordt tussen de 21 en 25 graden. In het Noordoosten kans op een bui. Tot zover het radionieuws.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12 Arnhem.

Richting Utrecht, bij Maarsbergen, is een ongeluk gebeurd. Hierdoor heb je een half uur vertraging en de linkerrijstrook is dicht. Dan op de A12 Utrecht richting Den Haag. Bij knooppunt Het Gouwe is een lading van een vrachtwagen afgevallen. Drie rijstroken zijn hier dicht. Omrijden kan via Alphen aan de Rijn over de N11 en de A4. En dit duurt naar verwachting tot 11 uur. Dan de A20, Hoek van Holland richting Gouda, is bij Moordrecht een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je een uur vertraging.

0: Dit is KBC. Good
1: morning. Back to the 80s. KBC.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Met een gemiddelde temperatuur van bijna 21 graden is het zeewater warmer dan ooit voor deze tijd van het jaar. Dat meldt het Europese aardobservatieprogramma Copernicus. Er zijn in verschillende landen invallen gedaan in een onderzoek naar malversaties met geld van de Europese Unie. Volgens de Franse krant Le Monde gaat het om de radicaal-rechtse ID-fractie in het Europees Parlement. Bij een bosbrand in Noord-Griekenland zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het vuur is nog niet geblust. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic mag zijn geavanceerde AI-modellen weer aan buitenlandse klanten aanbieden. Het verbod daarop is door de regering opgeheven. Het weer, het blijft vandaag overwegend droog en het wordt tussen de 21 en 25 graden. In het noordoosten kans op een bui. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
10: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In Zuid-Holland en Noord-Brabant staan vanmorgen de meeste files door de afsluitingen van de A27 bij Gorkum en de A44 bij Sassenheim. Files die er verder uitspringen zijn de A2, Den Bosch richting Utrecht, bij Waardenburg een half uur vertraging. Dan naar de A4, Rotterdam richting Amsterdam, bij Zoetewoudendorp 40 minuten oponthoud. Op de A12, Utrecht richting Den Haag, is bij knooppunt Gouwe vrachtwagen een lading verloren. 3 rijstroken zijn hier dicht. Omrijden kan via Amsterdam over de A2, de A9 en de A4. En het duurt naar verwachting tot 11 uur. En tot slot de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Bij Moordrecht gebeurde eerder vanochtend een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar reken nog op 25 minuten extra reistijd.

0: hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
3: Dit is Bas Terleeuw met het radionieuws. Er komt voorlopig geen nieuwe box 3-regeling voor de inkomstenbelasting. De Eerste Kamer wil wachten op voorstellen van het kabinet. Het kabinet wilde vanwege ICT-beperkingen bij de Belastingdienst voor beleggingen in aandelen belasting gaan heffen over de jaarlijkse waardestijging, ook als die alleen op papier is, maar voor vastgoed pas als de woning verkocht wordt. De meeste politieke partijen willen dat gelijk trekken, ook bij aandelen belasting betalen na verkoop. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen in het Duitse Stade wordt ook in verband gebracht met de mishandeling van zijn 3 maanden oude dochter. Volgens Duitse media zou hij de baby al eens eerder zo hard door elkaar hebben geschud dat ze gewond raakte. Maandag opende de man het vuur bij een opvanglocatie bij Hamburg, waarbij 6 mensen om het leven kwamen. De moeder en de baby bleven daarbij ongedeerd. Met een gemiddelde temperatuur van bijna 21 graden is het zeewater warmer dan ooit voor deze tijd van het jaar. Dat meldt het Europese

0: aardobservatieprogramma Copernicus. Door warmere zeeën en oceanen is er een grotere kans op hevige stormen, neerslag en overstromingen. Ook versnelt dit het smelten van ijsmassa's en de stijging van de zeespiegel. Copernicus waarschuwt dat hittegolven van de zee ook kunnen overslaan naar het land. Er zijn in verschillende landen invallen gedaan in een onderzoek naar malversaties met geld van de Europese Unie. Volgens de Franse krant Le Monde gaat het om de radicaal-rechtse ID-fractie in het Europees Parlement. Die zou ruim 4 miljoen euro hebben uitgegeven aan bekenden zonder de juiste aanbestedingsprocedures. In de inmiddels opgeheven ID-fractie werkt het Franse Rassemblement National, RN, samen met partijen als de Duitse AfD en de Nederlandse PVV. Het weer, het blijft vandaag overwegend droog en het wordt tussen de 21 en 25 graden. In het noordoosten kans op een bui. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht is bij Waardenburg een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is hier dicht en daardoor heb je een half uur vertraging. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam bij Nieuw-Vennep een uur oponthoud door de wegwerkzaamheden op de A44. Dan de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Bij Rijswijk is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht en daardoor heb je een kwartier vertraging. En op de A12 Utrecht richting Den Haag is een vrachtwagen bij knooppunt Gouwen zijn lading verloren. Hierdoor heb je 50 minuten vertraging. Omrijden kan via Amsterdam over de A2, de A9 en de A4. En dit duurt waarschijnlijk tot 11 uur.

hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.

0: Radio met de hoofdpunten van het radionieuws. Met een gemiddelde temperatuur van bijna 21 graden is het zeewater warmer dan ooit voor deze tijd van het jaar. Dat meldt het Europese aardobservatieprogramma Copernicus. Er zijn in verschillende landen invallen gedaan in een onderzoek naar malversaties met geld van de Europese Unie. Met een gemiddelde temperatuur van bijna 21 graden is het zeewater warmer dan ooit voor deze tijd van het jaar. Dat meldt het Europese aardobservatieprogramma Copernicus. Er zijn in verschillende landen invallen gedaan in een onderzoek naar malversaties met geld van de Europese Unie. Volgens de Franse krant Le Monde gaat het om de radicaal-rechtse ID-fractie in het Europees Parlement. Het weer, het blijft vandaag overwegend droog en het wordt tussen de 21 en 25 graden. In het noordoosten kans op een bui. Tot zover de hoofdpunten van...
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits lost nu geleidelijk op. In Zuid-Holland en Noord-Brabant staan nog de meeste files en dat komt door afsluitingen van de A27 bij Gorkum en de A44 bij Sassenheim. Dat merk je op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen Rosmalen en de afrit Everding heb je 40 minuten vertraging. De A4, Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep 40 minuten oponthoud. Dan de A12, Utrecht richting Den Haag. Bij knooppunt Gouwen is een vrachtwagen zijn lading verloren. 3 rijstroken zijn hierdoor dicht. Omrijden kan via Amsterdam over de A2, de A9 en de A4. Het duurt naar verwachting tot 11 uur. En tot slot de A16, Breda richting Rotterdam. Bij Dordrecht nog een half uur oponthoud.
2: Spreek.
3: Ja, Breker, kom dan maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
2: Ja, goedemiddag. Het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
3: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
2: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
3: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
2: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
3: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakje gaan kopen. Stay tuned.
4: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
2: Breek.
3: Ja, Breker, kom maar.
2: Hé, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakje. Kun je me nu wel verstaan?
3: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakje moet gaan kopen.
2: Dat meen je niet, zeg. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
5: Koop je CB bij KBC.
6: Roger.
5: Ga naar kbcimport.com.

0: sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt. Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
1: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In alle onderzochte moedermelk van Nederlandse vrouwen zit PFAS, dat meldt het RIVM. Kinderen worden daar niet meteen ziek van, maar gezondheidsschade is niet helemaal uit te sluiten, zoals een verzwakt immuunsysteem. Het instituut adviseert om toch borstvoeding te blijven geven. Moedermelk bevat ook stoffen die juist beschermen tegen infecties. PFAS wordt onder andere gebruikt bij de productie van regenkleding en pannen met anti-aanbaklaag. Het kabinet gaat deze winter opnieuw mensen met een laag inkomen helpen met het betalen van hun energierekening. Maar het noodfonds Energie gaat niet voor meer mensen gelden dan vorig jaar, zoals de Tweede Kamer had gevraagd. Minister Veilbrief van Sociale Zaken schrijft dat dan de meest kwetsbare mensen te weinig geld zouden kunnen krijgen. Hij verwacht dat 500.000 mensen van de regeling gebruik kunnen maken. Het is nog niet bekend wanneer het noodfonds opengaat. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela heeft geholpen bij het zoeken naar overlevenden van de aardbevingen gaat weer naar huis. De kans op het vinden van nog levende mensen onder het puin is heel erg klein geworden. Dit zei een woordvoerder op NPO Radio 1. De aardbevingen van vorige week hebben aan bijna 2000 mensen het leven gekost en er zijn nog duizenden mensen vermist. Het Nederlandse team was met 64 reddingswerkers en 8 honden ter plaatse. Er komt voorlopig geen nieuwe box 3-regeling voor de inkomstenbelasting. De Eerste Kamer wil wachten op voorstellen van het kabinet. Het kabinet wilde vanwege ICT-beperkingen bij de Belastingdienst voor beleggingen in aandelen belasting gaan heffen over de jaarlijkse waardestijging, ook als die alleen op papier is, maar voor vastgoed pas als de woning verkocht wordt. De meeste politieke partijen willen dat gelijk trekken, ook bij aandelen belasting betalen na verkoop. Het weer, het blijft vandaag overwegend droog en het wordt tussen de 21 en 25 graden. In het noordoosten kans op een bui. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits lost nu geleidelijk op. In Zuid-Holland en Noord-Brabant staan nog de meeste files en dat komt door de afsluitingen van de A27 bij Gorkum en de A44 bij Sassenheim. Dat merk je op de A2, Den Bosch richting Utrecht, tussen Waardenburg en knooppunt Everding een kwartier vertraging. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam, bij Zoeterwoudendorp nog 20 minuten oponthoud. Dan naar de A12 Utrecht richting Den Haag. Bij knooppunt het Gouwe is een vrachtwagen zijn lading verloren. 3 rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je 40 minuten oponthoud. Omrijden kan via Amsterdam over de A2, de A9 en de A4. En het duurt ongeveer tot 11 uur. En dan tot slot de A27 Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum 20 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden. Miami, Miami.

Ook vandaag weer de gouden glans van radio. En we gingen van start met Mexico. Uiteraard de Les Humphrey Singers. En net gehoord Tom Jones. En It's Not Unusual. Nu zo goed als continu liever, drie klassiekers op rij. Te beginnen met Kiki Dee uit 1974. Stay With Me Baby.

Dit is de Veronica LP Top 50.

waren de Pipkins met Gimme That Ding. Grappig, het lijkt wel Nederlands. Geef hem dat ding, toch? Je hebt gekozen voor het zoute uur hier op KBC Radio. En het is tijd voor de Rubettes. Ja.

Rond het jaar 1900 trok een Christian Slieker met Grand Théâtre Edison door Nederland. Een bioscoop in een tent. Dat was het. En de man ging ermee van kermis naar kermis. Slieker had de primeur van het bioscoopconcept. Jawel. Tijdens de zomerkermis in zijn geboortestad Leeuwarden, die houdt in het Friesk, kon het enthousiaste publiek kennismaken met het nieuwe medium. Uiteraard tegen betaling in toenmalige guldens. Eerste rang 50 cent en tweede rang, dat kostte je 25 cent.

0: Zouten Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
4: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. In alle onderzochte moedermelk van Nederlandse vrouwen zit PFAS, dat meldt het RIVM. Kinderen worden daar niet meteen ziek van, maar gezondheidsschade is niet helemaal uit te sluiten, zoals een verzwakt immuunsysteem. Het kabinet gaat deze winter opnieuw mensen met een laag inkomen helpen met het betalen van hun energierekening. Maar het noodfonds Energie gaat niet voor meer mensen gelden dan vorig jaar, zoals de Tweede Kamer had gevraagd. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela heeft geholpen bij het zoeken naar overlevenden van de aardbevingen gaat weer naar huis. De kans op het vinden van nog levende mensen onder het puin is heel erg klein geworden. Er komt voorlopig geen nieuwe box 3-regeling voor de inkomstenbelasting. De Eerste Kamer wil wachten op voorstellen van het kabinet. Het weer, het blijft vandaag overwegend droog en het wordt tussen de 21 en 25 graden. In het noordoosten kans op een bui. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen en knooppunt Everdingen 20 minuten vertraging. Dan naar de A12 Utrecht richting Den Haag. Bij Gouda zijn ze bezig met opruimwerkzaamheden. Hierdoor heb je 20 minuten vertraging. Een vrachtwagen verloor daar zijn lading en daardoor zijn 3 rijstroken dicht. Je kan omrijden via Amsterdam over de A2, de A9 en de A4. En dit duurt waarschijnlijk tot 11 uur. Dan naar de A27 Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum door wegwerkzaamheden 10 minuten oponthoud. Op de A37, Duitse grens richting Hogeveen, is bij Hogeveen een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en dat kost je 10 minuten. En tot slot de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Bij Drunenwest is een caravan geschaard en daardoor heb je 25 minuten extra reistijd.
6: Ja, Breker, kom dan maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
7: Ja, goedemiddag. Het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
6: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
7: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
6: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
7: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
6: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakje gaan kopen. Stay tuned.
8: De echte professionals kiezen voor serial wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serial wireless antennes.
7: Brik.
6: Ja, Breker, kom maar.
7: Hé, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakje. Kun je me nu wel verstaan?
6: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakje moet gaan kopen.
7: Dat meen je niet, zeg. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
1: Koop je CB bij KBC. Roger. Ga naar kbcimport.com.
9: Miami Go.

0: Gouden klanken op KBC Radio met zojuist gedraaid aan het begin van de tweede helft. De Clan Campbell met Southern Nights en net Al Hudson en Partners, You Can Do It. Hoog tijd voor
1: KBC's Retro Top 3.

toch grappig, hè? Davy, Dee, Dozy, Bicky, Mick en Titch. Rare naam voor een groepje. Bon Wan, zoals de Amerikanen zeggen. Dat was de laatste in dit blokje van drie gedraaide platen. Wat mij betreft, mooi dat je weer op luisteren zat, zoals dat tegenwoordig heet. De muziek gaat gewoon door bij ons 24/7.

0: KBC Radio. Dit programma en alle commerciële boodschappen daarin hebben uitsluitend historische waarde.
1: Zie al die gewone zoutjes niet meer zitten? Oké, dan pak je een borrelnootje van Calvé. Dat is nieuw, dat is bitter, dat is krokant. Een pinda met een jasje, dat is het nieuwe borrelnootje van Calvé. Joffelnootje.
2: Nieuw van Iglo, de Poestafburger. Met maalsvlees, paprika en tomaat en pietigheid. Dat is wat anders en daarbovendien ze zijn zo klaar. Goed idee, hè? In Iglo's ideeënwinkel.

0: Het Zoute Uur.
1: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
2: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Volgens berichten zou een groep boeren vanmorgen met trekkers naar Den Haag willen rijden om te protesteren tegen de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Het zou gaan om 25 tot 30 tractoren vanuit Bergambacht. Het is volgens de organisator niet de bedoeling dat ze het verkeer gaan hinderen. De politie laat weten dat zwaar materieel bij de Tweede Kamer niet is toegestaan. Er is geen demonstratie aangemeld. Volgens energieleverancier Essent hebben huishoudens tijdens de afgelopen hittegolf veel meer stroom verbruikt dan anders. Door het gebruik van ventilatoren en airco's en door harder werkende koelkasten werd er vooral in de avonduren zo'n 50% meer elektriciteit verbruikt. De hitte heeft volgens het bedrijf ook tot meer belangstelling voor nieuwe airco's geleid. De vraag naar deze apparaten was in juni ruim 60% hoger dan een maand daarvoor. In het Duitse Frankfurt am Oder is een jongetje van 6 van een flat van 11 verdiepingen gevallen en daarbij overleden. Het kind werd volgens het Duitse RTL zwaargewond aangetroffen voor het flatgebouw en is vermoedelijk van een balkon gevallen. Zijn moeder was op het moment van het ongeluk thuis. De Duitse politie onderzoekt de toedracht van de zaak. Ook in Nederland zijn deze week 2 jonge kinderen uit het raam gevallen, in Schiedam en in Apeldoorn. Die raakten zwaar gewond. Verenigingen die met een vergunning de komende jaarwisseling vuurwerk afsteken, mogen dat alleen in hun eigen gemeente doen. Ook moet het publiek net zoveel afstand houden als bij professionele shows, tussen de 15 en 60 meter. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft deze aanscherping van de regels bekendgemaakt, nadat de Raad van State had gewaarschuwd tegen een te soepel regime en een wildgroei aan clubs die overal vuurwerk zouden kunnen afsteken. Het weer, het blijft vandaag overwegend droog en het wordt tussen de 21 en 25 graden. In het noordoosten kans op een bui. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Empel en Waardenburg 10 minuten vertraging. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam bij Roelof Arendsveen 20 minuten oponthoud. En op de A12 Utrecht richting Den Haag is bij Reewijk een ongeluk gebeurd met een paardentrailer. De weg is dicht. Het verkeer wordt omgeleid via Alphen aan de Rijn en Leiden over de N11 en de A4.
4: We are officially the hottest AM station.
5: Onderweg met

Hey Willy. Ja, denk meteen aan... ja, zeker. Oh, goedemorgen. Gezellig dat je er bent. Het is King Without a Crown. Uit 1988 van de groep ABC, die eigenlijk bekend werd in de jaren 80. Om precies te zijn was het 1982 met... Shoot That Poison Arrow. Dat was er ook eentje van ze. Ja, ze hebben heel wat hits gehad. Deze misschien nog wat minder bekend of wat minder blijven hangen. Dat kan natuurlijk ook. Uit 88, King Without a Crown. Messenger, Bob van Beten, bob@kbcradio.nl. Je kunt een fotootje meesturen, een verhaaltje alleen ophangen, iets inspreken, een videootje. Van alles is mogelijk. Een smiley, een duimpje, alles kan. Messenger, Bob van Beten, bob@kbcradio.nl. Gaan we weer lekker interactief radio maken. Als je wilt en als je kunt. En je kunt ook gewoon alleen lekker blijven luisteren naar Onderweg op KBC Radio. Even kijken naar de schoenen van Luc. Althans één schoen. Ja, op één voet kun je niet leven, denk ik dan. Maar in dit geval wel. Gisteren liet hij al weten dat hij met een paar schoenen onderweg zou gaan. Eerst maar eens één, dan twee. 40 ton. Ja, dat gaat niet tegelijkertijd op de dieplader van Mammoet Road Kakko. Morgen Bob, afgelopen nacht terug tot Nobis Asten gekomen. En nu even de 9 uur rust erop zetten. En dan ga ik door naar Velsen met dat ding. Straks maar eens even voorzichtig een gordijntje open doen. En kijken of Bassie, Rodeo Drifter Alba, ook al zin in koffie heeft. Jij nog niet, hè? Maar wie wel? Ik zelf ook, ja. Lekker, even een bakje erbij. Nou, dat is het eerste bericht van velen. Messenger, Bob van Meten nogmaals, of bob@kbcradio.nl. Harry Down Under in Brisbane heeft zich gemeld. Dat is mooi. Maakt ons even attent op deze 1 juli, dat het vandaag Vroege Vogeldag is. Het is de Canada-dag vandaag. De Kipvleugelsdag, de magie van Postcodesdag. Nou, het is Postcodedag vandaag, niet te geloven. En wat nog meer? Nou ja, kom er maar even op. Vind het wel even leuk om te vermelden. Jullie berichten, lekker veel muziek en een mooi programma in de richting van 12 uur al. Want dan gaan we natuurlijk de week door het midden laten zagen door Jos. Af en toe. Jeroen van de Boom nu. Slaap je hier. We stappen in de luchtballon.

0: Flavor. Flavor, I'm gonna get with you. No matter what you do. Was een top 40 hit bij ons in het jaar 1994. Het singeltje kwam eigenlijk al in 93 uit. Maar we vonden het toch wel hartstikke leuk. Ik ook om die herinnering even op te halen. 1993, 1994. Dikke 30 jaar geleden, zegt jongen. Ja, daar praten we dan over. Onderweg op KBC, waar gaan we over praten? Nou ja, Gerard Grootkozijn praat weinig op dit moment. Die is hartstikke druk aan het sturen, maar stuurt wel even een blauw duimpje. Een Bluetooth duimpje dus, van mij ook weer terug. Nou, naar José, naar Kees, naar Buk, naar de drie musketiers. Goedemorgen! Vanmorgen geladen op Ierseke. Daar dus geladen en nu onderweg naar IJmuiden. Om wat voor te laden, dus ja, eigenlijk wel een lekker dagje. Terwijl de koffie onderwel pruttelt. Buk snurkt en het zonnetje schijnt, laat u José weten. Het is maar goed dat ik niet zeg dat Kees pruttelt, hè, want dat is niet oké. Kees is lekker aan het sturen, denk ik dan, op dit moment. En Buk, die snurkt. Kees kan ook snurken trouwens, heb ik wel eens gehoord van José. Nou, niet te geloven, het is een oude stoomtrim. Oh nee, een stoomtrim, dat kan niet. Hè. Nou, dat kan misschien ook wel. Stoomtrein, dat had ik eigenlijk moeten zeggen, maar goed. José, Kees, Buk, goede reis voor jullie. Van mij uit, richting IJmuiden. Ben je bijna thuis, lekker. André is erbij gekomen, je hoort hem zo meteen. Jeroen heeft zich ook gemeld met een spraakweergie. En Hannes van Tontrans, vroeger. Was die van? Hannes loopt nog altijd op klompen. Was Hannes vroeger ook weer van? Zie, ik ben dan weer kwijt. Goed, Hannes, hè, dit. Hannes van Tontrans. Sofetra natuurlijk, ja. Morgen, Bob, en onderweg, we zijn er weer bij. Laat Hannes weten, ja, eigenlijk weer hetzelfde rijtje als gisteren gedaan. Dus niet zo spannend. Oké, praten we niet meer over. Helemaal goed. Bob Dubbelop, daar kunnen we het wel over hebben. In het kwadraat een paar nummers van U2, maar dan wel het oudere repertoire als het kan. Tuurlijk kan dat. Ik heb hier, even kijken, U2 uit 1842. Ja, voor Christus nog, hè. Niet te geloven. U2 van 1982. Kan dat? Weet ik niet eens. Wanneer was U2? Ja, dat kan wel natuurlijk. U2 was er al vroeg bij in de jaren 80. Zeker wel. Oké, Hannes, Tontrans, dankjewel voor je voorzet. Ik ga er eens even over nadenken. En al van een plaatje van U2. Nou, voor U2 is niet verkeerd, denk ik dan. Ook Kees Diepens is hartstikke druk op dit moment. Maar stuurt wel een blauw duimpje. Dus bij deze een blauw duimpje terug. Evers is er ook bij. Evers is natuurlijk Evert Burgman. Evert is voor de Wit Oegstgeest onderweg. Maar zo druk dat hij alleen nog even een blauw duimpje stuurt. En daar ben ik hartstikke blij mee, hoor, Evers. Lambiek doet datzelfde. Ook een blauw duimpje. Dus een bloedtaand duimpje van mij terug. Een bluetooth duimpje. Oké. En Hans ook. Dus bij deze, de Viking krijgt van mij ook een blauw duimpje. Zou die nog altijd in Italië zitten? Of ben je Noord-Italië alweer verlaten? Ben je alweer naar boven gereden? Nou, ga meemaken zo meteen. Onderweg op KBC. Ik doe even nog even een rondje post erachteraan, want we hebben best wel veel te melden. Dus even leuk, denk ik. Michel van Doren, Holle in de Bolle. En het is nog niet voorbij. Oh, nee, voor jou wel. Het is niet voor mij. Maar nog een klein ritje Hamburg pak ik wel mee. Ik ben trouwens alweer bijna leeg. Hier bij Bremen, 26 graden. Dat is best wel warm eigenlijk, daarboven in het noorden van Duitsland. Een schöne Sendung voor jou, Michel. En dan hebben wij het ook natuurlijk, ja. Dankjewel, Michel, voor het sturen van je bericht. Oh, Chippy wil ook van zich laten horen. En we gaan wederom, net als Luc, de MRC Mossel naar MRC Ruud, ofwel chef de Jerbas. Goedemorgen, Bob. Gistermiddag rond 4:50. Zo'n beetje reed ik het terrein op bij Genève. Oh, dat heb je netjes gedaan, hè? Tjongejonge, zeg. Later leeg weer weg. Ik kon nog even mooi in Brion komen. Dat was trouwens maar een uurtje verder. En nu weer geladen voor, even kijken, naar Nogara. Weer naar Italië terug, via de Mont Blanc. Oké. Nou, dat zal eens een beetje lekker doorrijden. Is helemaal goed natuurlijk, hè? Een beetje pendeltje dus. Van Italië naar Frankrijk. En via de Mont Blanc. Dan kom je langs Montreux toch, volgens mij? Of heb ik het dan mis? Ik denk het wel. Ik ben vorig jaar nog even in Montreux geweest. En die weg die daar boven langs loopt. Dan kijk je vanaf de snelweg hoog naar beneden. Ja, je kruist ook de weg naar natuurlijk. Want wij hebben alleen die N-weg genomen natuurlijk. Via de Franse kant. De Franse kant van het meer van Genève. Toen we naar Evian-le-Bain gingen. Ruud, goede reis. Dat wil ik er nou van zeggen. De Mont Blanc dus. Oké, Cowboy Phil. Nou, daar is even een verhaal. Dan maak je borst met nat. Dan ga ik even zo meteen mijn tanden wel inzetten, hoor. Want anders dan zijn we morgen nog niet klaar. Als ik zomaar even op de Bonnefoy ga zitten lezen. Goed dat je er bent. Het hippie, ook hij laat van zich horen hier bij KBC. Nou, dat hoor je met je oor. En nog veel meer berichten zometeen. Ja, zetten we allemaal netjes op een rijtje. Overigens, ANWB verkeersinformatie voor Europa. Dat krijgen we zometeen qua groen licht, denk ik. Ja, we hebben al groen licht. Er staat iemand te knipperen met het groene lichtje. Dus dat hoor je. En nog meer berichten zometeen hebben we mee. Onderweg bij KBC Radio. Koffieliefhebbers nog? Ik wel, hoor. Waar je ook uithangt, of je nou in Brisbane bent, in Cairns, in Australië dus. Je zit nog anders, zuidelijke halfrond. Je zit in Zuid-Afrika, kan. Ook wel je tijdverschil natuurlijk, ja. Of in Canada. Hebben de Canadezen zich al gemeld? Nee, nog niet. Nou, wie weet zometeen. Onderweg bij KBC, na de ANWB, Simply Red.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. In België kan het verkeer deze week vertraging oplopen door werkzaamheden op de E19 Brussel-Antwerpen. Bij Mechelen-Noord zijn van dinsdag tot vrijdag in beide richtingen minder rijstroken beschikbaar. In Duitsland is de A2 richting Berlijn dicht door schade aan het asfalt bij Magdeburg. En verderop tussen Thesen en Zizar. Het is niet bekend hoe lang de herstelwerkzaamheden precies gaan duren. Komend weekend is een van de drukste weekenden van het jaar op de Duitse wegen, door vakantieverkeer. Met name op zaterdag is er veel verkeer onderweg. Drukke routes zijn de A3 Arnhem-Oberhausen-Keulen-Frankfurt, de A5 Karlsruhe-Basel, A7 Würzburg-Ulm en de A8 Karlsruhe-Stuttgart via München en vervolgens Salzburg. Vrijdagavond gaan er ook een paar snelwegen dicht door werkzaamheden. De A1 richting Bremen gaat dicht bij Hamburg. En de A2 richting Hannover wordt afgesloten tussen knooppunt Kamen en Ham. Beide wegen zijn maandagochtend vroeg pas weer open. In de Franse Alpen is de Mont Blanc-tunnel deze week dicht door werkzaamheden. De afsluitingen zijn telkens van 10 uur 's avonds tot 6 uur de volgende ochtend. Dit duurt tot vrijdagmorgen. En tot slot in Italië. Daar moet het verkeer de komende maanden tot 9 oktober rekening houden met veel vertraging op de A22 Bolzano-Brennero. Iets ten noorden van Varna wordt aan de weg gewerkt. Op drukke reisdagen wordt het verkeer daarom gedoseerd doorgelaten.
2: Dit is Onderweg.
3: KBC.

0: Zo, dat bedoel ik maar. Geweldig. Ja, voel de zomer, proef de zomer. Lekker hoor, onderweg op KBC Radio. Elke dag tussen 11 en 1 live en kicking radio. Wat een lekkere zomerjingle zeg, geweldig. Onderweg, en we gaan weer even een rondje post doen, dat lijkt me goed. Ik wil ook wel eens even wat mensen horen. Hoe klinken de stemmen? Oh, Joop Zijderlaan Stolwijk. Ja, goed dat je er bent. Gezellig ook. Combi 1 is erbij gekomen, zie ik intussen ook. Ja, je krijgt een duimpje van mij, Johan. En Joop wil nog wel wat in de koffiemelk brokkelen. Gerard Grootkozijn heeft zich gemeld. Allemaal even extra duimpjes erbij. Ook van. Verzamel ze dus in een doosje en dan... Chippy, Martin, ga je zo meteen horen. Eerst moeten we even wat aandacht besteden aan wat anderen die jou voorgegaan zijn. En wie zijn dat dan? Nou, eerst even een André. André, goedemorgen jongen.
1: Even een vervolgje, Bob.
0: Even een vervolgje, je moet nog eerst beginnen, André.
1: Morgen, Bob. Nou, luisteraars. Ja, ik zit er ook weer bij.
0: Nou, vertel.
1: Nou, gisteren zoals gezegd op de Gouden Leeuw beland.
0: Ja.
1: Morgen los in de Botlek. We hebben in de Moerdijk geluid van Ravels, die ben ik ook net kwijt.
0: Ravels, ja. Ja.
1: Hij is een mond omdat de live in Lelystad vanmorgen vroeg.
0: Dus oh joh.
1: Ik kan er in ieder geval mooi de hele uitzending bij zitten. Dus ze zeggen, maak er wel moois van.
0: Doen we.
1: Iedereen. En tot morgen weer.
0: Houdoe.
1: Houdoe. Ik sta veranderlijk als de planning.
0: Wat nou, hè?
1: Ze kijken net op mijn boordcomputer. Hebben ze het weer veranderd. In plaats van Lelystad moet ik nou in één keer naar Drachten.
0: Oh, dat is vlakbij, hoor. Dat scheelt niks. We doen een klein stukje doorduwen met die truck van je. Hè? Even van Lelystad naar Friesland door. Ja, oké. Okay. Nou ja, vertel verder.
1: Dus, ja. CMR aangeschreven, alles al klaar. Jochie.
0: Ja, het is zo.
1: Maar ja.
0: Nou ja, maakt niet uit.
1: Komt goed, fijne dag verder. En ik weet nog niet waar ik vanavond uitkom. Misschien wel Mendel of zo, we gaan het meemaken. Fijne dag verder, houdoe.
0: Ja, niks te veranderen dan de planner, zeg maar. Hè. Ja, maar de planners hebben het ook warm, hè. Zo moet je bedenken, Dre, niet te boos worden, hoor. Tjongejonge, zeg hé. Alles, dat weten we intussen. U2, ja, zeker wel. Oh, Jeroen! Ah, Jeroen Peters.
2: Ja, goedemorgen.
0: Nee, Jeroen Schild is dit.
2: Luisteraars, ben er ook weer bij.
0: En vertel ja, even dan.
2: Steeds morgen, hè. Meestal is het rond het middaguur.
0: Nee, het is morgen. Ja. Nu morgen.
2: Nou ja, wat dan?
0: Ja, vertel.
2: Gisteren ben ik tot Delmenhorst gekomen.
0: Delmenhorst, ja.
2: Ja, toen zat de rijtijd zat erop. En wat om 4:15 was ik daar, hè. Ja, even dikke 12 uur gemaakt. Bijna 12 uurtjes.
0: Ja, ja,
2: morgen weer
0: ja, ja.
2: Lekker om 4 uur weer weggegaan. Gisteren was het nog berg gezellig, hè. Dat was een collegaatje van me.
0: Ja.
2: Dus het was wel even leuk. Daarna kwam de non-collega, dus... Ja, vanmorgen om 4 uur vertrokken.
0: Mm-hmm.
2: En dan was ik om 7:15 in Wolmersleben. Mooie tijd.
0: Ja.
2: Lekker gelost. Trillen mooi schoongespoten. Toen ben ik doorgereden naar Klein Osjeleben. Dat is ongeveer 20 minuten verderop, hè, van dezelfde firma.
0: Ja, ja, ja.
2: Ik ga malen stro geladen. En dat gaat dan weer naar Hattemerbroek. Bij ons, hè?
0: Ja, precies.
2: Ja,
0: bij de firma.
2: Ik zit nu bij Leerte. Een beetje, klein beetje oponthoud in de file. Vlak voor Hannover.
0: Ja.
2: Even pauze maken op Lauwenau. Even lekker douchen. Even lekker lunchen.
0: Een klote leven
2: en
0: heb
2: dan,
0: je toch, hè?
2: Gaan we wel even kijken waar het schip strandt vanavond. Vanmiddag. Ja. Ja, zoveel tijd heb ik niet meer. 3,5 uur nog.
0: Nee, je bent er zo doorheen.
2: Drie kwartier ben ik in Luijenhoek. Dus ik
0: het is lekker weer. Wie piept daar?
2: Misschien vooral eens op de bult. Nou, maak er een mooie dag van met z'n allen. En juffrouw Jannie, is er misschien nog een tostietje? Ja, dat scheelt weer bij Luijenhoek.
0: Denk het wel. Ja.
2: Ik zie me graag tegemoet. Nou, fijne middag.
0: Komt goed. Ja, zeker een fijne middag voor jou ook. Ja, kort werkdagje nu nog maar. Dan ga je al die tijd doen, ja. Beetje wandelen, bijvoorbeeld, ja. Nee, wat ik wilde zeggen, dat ga ik niet zeggen, hoor. Bob en luisteraars, een berichtje van Joop van Zijderlaan Stolwijk. Ik ben er ook bij. Net gelost in de Biesbos. Gewoon even die lading gewoon even in het water gooien. Pannen probleem. Nu onderweg naar de Moerdijk. En daar gaan we dan laden voor Gerard. Gerard in Den Haag? Nee, Gerard Bergen. Gerhard Bergen, zeggen ze in Duitsland. Dus weer een rondje België. Ja, dat weet ik ook wel. Doe mij maar eens even een lekker bakje koffie. En ik lees hier dat jij straks ook een tosti hamkaas wil. Nou, dat gaan we helemaal in orde maken. En natuurlijk heeft de kantinejuf dat ook voor Jeroen Schild. Meer berichten zometeen, Messenger Bob van Beten. En bob@kbcradio.nl. Ik zit even te kijken, hoe laat... Oh! Ja, nieuws weer en verkeer van de ANWB is onderweg.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Keuzestress over ramenkleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
7: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de 1000 reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Animal. Natuursupplementen voor honden en katten.
8: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
9: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Volgens berichten zou een groep boeren vanmorgen met trekkers naar Den Haag willen rijden om te protesteren tegen de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Het zou gaan om 25 tot 30 tractoren vanuit Bergambacht. Volgens energieleverancier Essent hebben huishoudens tijdens de afgelopen hittegolf veel meer stroom verbruikt dan anders. Door het gebruik van ventilatoren en airco's en door harder werkende koelkasten werd er vooral in de avonduren zo'n 50% meer elektriciteit verbruikt. In het Duitse Frankfurt am Oder is een jongetje van 6 van een flat van 11 verdiepingen gevallen en daarbij overleden. Verenigingen die met een vergunning de komende jaarwisseling vuurwerk afsteken, mogen dat alleen in hun eigen gemeente doen. Het weer, het blijft vandaag overwegend droog en het wordt tussen de 21 en 25 graden. In het noordoosten kans op een bui. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
10: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam, bij Zoeterwoude-dorp 10 minuten vertraging. Op de A12 Utrecht richting Den Haag, bij knooppunt Gouwe 10 minuten oponthoud. Dat komt door opruimwerkzaamheden, 3 rijstroken zijn hier dicht. En de A15 richting Rotterdam heb je bij Sliedrecht-West 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen en de rechte rijstrook is hier dicht.

0: Bananarama. Bananarama en uit 83 hoorde je The Cruel Summer. Onderweg op KBC Radio. Oh, fotootjes getuigen van het feit dat Ruud van der Zee inderdaad richting de Mont Blanc aan het rijden is. Terwijl Tim bij de ANWB nog inderdaad net zei dat hij dicht gaat. Maar wel vanavond pas om 10 uur. Dus voor die tijd ben je er doorheen. Door die Mont Blanc tunnel in de richting van Bella Italia. Vanuit La Douze, Frans. Maar ja, ik zie op de foto inderdaad een dikke bui hier. Jongen, jongen, dat zie ik inderdaad bij jou. Wat een regenachtige lucht. Goed dat je door de tunnel heen gaat. Ik ga een beetje schuilen. Onderweg op KBC. Marcel die komt net vers van de pers binnen. Marcel Duijssen, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bob.
0: Hi.
1: Ik heb gelost in Arnhem.
0: Ja.
1: Ik ben nu bij Eindhoven in de buurt.
0: Oh, dat heb je goed gedaan.
1: Zometeen 2 adressen lossen nog in Weert.
0: Ja.
1: Dus ik denk niet dat ik de hele uitzending erbij kan zijn.
0: Ah, jammer.
1: Maar ik wil wel even een bakkie koffie van je.
0: Regel ik voor jou. Ja, regel ik voor jou natuurlijk meteen. Ja, Marcel, echt, dat kijk niet eigen natuurlijk. Onderweg op KBC. Zo is het. Ah, natuurlijk Marcel, goede reis. En nou ja, we blijven zo lang mogelijk bij, zeg ik dan. Martina en Reinhard, die melden zich ook. Waar vandaan? Zouden ze alweer van Spanje met de PKW in Frankrijk aangekomen zijn? Dat hoor je zo meteen. Over horen, zou het gaan lukken? Zou het gaan lukken met Jos de Zilker om de laatste keer te zagen voor zijn vakantie? Jos, goedemorgen.
2: Goedemorgen Bob en goedemorgen luisteraars.
0: Hey, allemaal weer. Hallo, hallo.
2: Luisteren.
0: Vertel.
2: Nou Bob, onderweg naar mijn ene laatste klantje om te lossen.
0: Ja.
2: Die beste man die begint pas om 2 uur en ik ben er om 12:30.
0: Oh, ja. Lange pauze.
2: Om 12:30, over ja. Een uurtje.
0: Nee, ja.
2: Hebben we mooi even de tijd, kunnen we daar mooi even staan.
0: Ja.
2: Ja.
0: En zagen voor die tijd.
2: Ik heb mensen even voorzien van het een en het ander.
0: Ja, daarom.
2: Mooi wachten.
0: Hmm.
2: En dan ben ik vanmiddag leeg en dan morgenochtend vroeg laaien we een klantje bij. En ja, ga rechtdoor over de rotonde. Ja, dat heb je met die navigatie zit. Morgenochtend de complete vracht laaien opzij van Milaan. En dan rapido richting huis.
0: Ja,
2: en dan morgenochtend stappen we in de auto en dan zijn we mooi weg.
0: Waarheen dan?
2: Dus
0: geheim.
2: Het zagen gaat wel goed komen.
0: Ja, ja, mooi.
2: Zometeen ook. We staan mooi op tijd stil. Of nou ja, ik stop even. Ik ben er wel om 12:30, maar ik stop van tevoren wel even. Duik hier wel ergens een bos in.
0: Ja, graag even zagen.
2: Dat is wel goed.
0: Ja.
2: Het sterft hier trouwens van de mais. Dus ik denk dat we dat dan maar eens doen. We gaan lekker door een maisveld heen zo meteen.
0: Oh, gezellig.
2: Hoppa,
0: lekker.
2: Met die kettingzaag. Helemaal voor elkaar.
0: Oké, goed.
2: Jongens, rustig aan.
0: Ja.
2: Ik ga het lekker op het makkie verder. Ik zit bij Cremona in de buurt.
0: Oh.
2: 32 graden.
0: Oeh.
2: Helemaal mooi, blauwe lucht. Gaat helemaal goed komen.
0: Ja.
2: Jongens, maak er wat van. Houd hem overeind.
0: En,
2: stap
0: tot zo.
2: Zagen. Tot morgen.
0: Ja, maar als je niet meer meldt, dan snap ik ook wel, ja. Maar goed, zagen zo meteen onderweg bij KBC Radio. Ja, Cowboy Phil, ik ben je niet vergeten, Philip. Maar het was zo'n lang verhaal. Ik kort hem even in bij deze. Bob, onderwegjes vanuit de zonnig Edegem stuurde die vanmorgen om 9:50... En Philip weet natuurlijk als geen ander dat we pas om 11 uur beginnen. Alvast even de temperatuur door, 18 graden. Ik wens iedereen een fijne uitzending toe. En op deze 75e verjaardag van Bonnie Tyler. Oh ja joh, is het misschien leuk om een Bob dubbel op van te maken van haar? Ja. It's a heartache. Bijvoorbeeld die, hè.
3: Total eclipse of the heart.
0: Oké. Nou ja, er zijn genoeg nummers te bedenken die zij heel mooi kan zingen en ik niet na kan doen. Doe ik ook niet. Best een leuk idee. Ja, weer eentje voor de zometeen 10:50 tot 12:00. Tot het zaagmomentje van Jos. Bob dubbelop, 3 achter elkaar. Gistermiddag heb ik trouwens, zo schrijft Philip, mijn buurman... die in een woonzorgcentrum zit, een bezoekje gebracht. En samen hebben we een cornet gedronken. Oh, is een bier van 8,5%. Philip, dan kun je me wegdragen, joh. Hey. En daarna ben ik nog 4 keer getrakteerd op een triple d'Anvers. Lekker hoor, zo'n Antwerps biertje. En na sluiting van het trefpunt zijn we nog iets gaan drinken in Café Plastron. Dat je al wakker bent, Philip. Hey. Ik zou echt met mijn roes uit willen slapen. Dat is een pleintje op nog 300 meter van het trefpunt. Dus kortom, lekker gedronken, zegt Philip. Ik zou graag nog even Pascale Peters willen feliciteren met haar pensioen. Pascale Peters uit België, gefeliciteerd met je pensioen door Philip Parmentier. Philip Cowboy Phil, de beste taxichauffeur van Antwerpen. Iedereen veilige kilometers trouwens. En voor Jos is zometeen een mooi zaagmomentje. En tot de morgen. Ja, zeker tot morgen. Nou, onderweg op KBC. Ik ga weer eens even kijken hoe het allemaal gaat met de tuinman. En je hoort nog veel meer post. Maar eerst zeg ik maar proost dan. Ja, Philip zat ook al in de drank. Dus dan doe ik dat ook even. Onderweg op KBC. Onderweg.

0: Laten we proosten samen met Guus. Guus. Dat is echt een G. Miewis. Onderweg op KBC, is het einde? Ja, dat is het einde. Ja, zeker wel. Dit is nog niet het einde trouwens. We zijn eigenlijk pas net begonnen. Nou, het wordt een beetje een strijd tussen U2. Voorzetje van Hannes van Tontrans. Laat ik het goed zeggen. En Cowboy Phil. Voor Bonnie Tyler. Achter elkaar met 2 of 3 nummers. Maar eens even kijken hoe het allemaal in goede banen geleid kan worden. Robert Pieker, Tukke Tarzan, je krijgt van mij bij deze ook een blauw duimpje terug. Want dan geeft het ook weer verbondenheid. Ik kreeg gisteren de vraag van iemand in de middag die ik sprak. Is jij een programma voor chauffeurs, maar wat wordt er nou allemaal in besproken? Ik zeg, gaat je niks aan, dan moet ik je van de weg duwen. Nee, ik zei, het is de verbondenheid die we gewoon hebben met elkaar. Ja, waar je staat, waar je rijdt, waar je aansluit met elkaar. En dat je elkaar weer ontmoet s'avonds en de volgende ochtend weer. Eigenlijk stelt het geen zak voor natuurlijk, dit programma. Maar ja, wij vinden het leuk met elkaar om te maken. Daar begreep hij helemaal niks van. Nou, ik denk, hou we zo. Was ook geen chauffeur. Nee, maar hij was wel geïnteresseerd. Vond het leuk om dit zo te horen. Dus ik heb maar positief gedaan over ons programmaatje, toch? Mijn auto is september al 21 jaar vol met elkaar. Dus helemaal voor elkaar. Oké, de nodige duimpjes heb ik weer uitgedeeld, ook buiten de uitzending om. Maar dan ben ik alleen vergeten wie ik dan geen duimpje heb gestuurd. Maar ja, heb je nog geen duimpje gehad terwijl jij wel een Bluetooth duimpje hebt gestuurd, dan komt dat er nog wel aan, hoor. Nou, leuke berichten, minder leuke berichten, denk ik. Want hondsberoerd is de kop van dit verhaal van Martien, de tuinman. Ja, die heeft die neusoperatie gehad. Hondsberoerd vandaag. Even op de bank en even niks. Ik heb dat gisteren gezegd. Ik heb ook een keer de polypen die moesten worden verwijderd in mijn neus gehad. Ja, ik moet je zeggen, de nasleep was in ieder geval geen feest. De operatie zelf vond ik ook helemaal geen feest. En welke operatie wel? Als je weggemaakt wordt en je wordt dan wakker, dan is het misschien wel een beetje anders dan de plaatselijke verdoving. Dat heeft Martien ook gehad, ja. Maar goed, het is wel je hoofd, het is je gezicht. Het is heel gevoelig allemaal, volgens mij. Dus, veel sterkte. En de radio niet te hard zetten. Zeker geen oortjes in, want dat dreunt in je kop, volgens mij. Zeker mijn stem, Martien. Sterkte. Okay. Reinhard en Martina. Nou, vanuit Erfstad zijn ze gereden naar de Mediterranee. Zo blauw, zo blauw. En van de Mediterraneo zijn ze gereden naar Spanje. En ik denk intussen, als ik het zo zie... Wat ben je al bruin geworden, Martina? Een fotootje heeft ze meegestuurd. Ja, inderdaad. Zo. Vanaf de Atlantische kust, ja, salut et bonjour Bob. Op dit moment zijn we lekker aan tafel bij ons huisje bij Bordeaux. La vie est belle, ici. Nou, dat denk ik wel. Het leven is zo verschrikkelijk mooi hier. En het weer, veel zon, af en toe wel een wolkje. En bij een frisse wind vanuit het noordwesten, temperatuur 23 graden, zo'n beetje ingeschat. Tjonge jongen. Niet geloven, dat is best wel lekker eigenlijk, ja. Groetjes, knuffeltjes ook aan alle lieve mensen. Nou, dus alleen aan mij. En jullie in de studio. Dankjewel. Nee, hartstikke lief, Martina. En Reinhard natuurlijk ook. Tjus. Et à demain. Goed. Bedankt voor jullie bericht. En fijn dat jullie weer goed aangekomen zijn via dat komt door de wijn, hoor, dit. In gedachten... Anders denk je echt dat ik zit te zuipen hier. De koekjesman komt er ook bij, komt goed uit. Want ik heb nog wel zin in een bakkie zometeen en wie niet. Nog even een berichtje van Bart Barelds. Goeiedag, ballen Bob. Hier staat Bob en alle onderwegjes en luistervinkjes. Keurig aan elkaar geschreven zonder spaties. Dus 6 dubbele woordwaarden. Zo vanmorgen 2 uur file gehad in ons mooie Nederland. Mooi te laat bij de klant. Maar hopelijk wil hij dan straks mij nog hebben. Graag een bakkie koffie met melk en... Graag ook een tochtje aan kaas. De kantinejuf is binnen, juffrouw Corrie. Niet juffrouw Jannie, juffrouw Corrie is binnen. We kunnen er ook juffrouw Jannie noemen, maar ze doet meestal de vingers in de oren dan. Dus allemaal een fijne werkdag van BBBBB Bart Barelds. Niet ervoor met de BB-band. Ook leuk nummer trouwens. Ja, absoluut. Onderweg op KBC.
1: Ben je Bob? Zeg dat op. Bob van Beten.
0: En we gaan ervoor, mensen.
1: Bob? Dubbelop.
0: Bonnie Tyler heeft het gewonnen van U2... Vandaag dan. Holding Out for a Hero, daar gaan we mee beginnen. Ik denk dat we nog 1 nummertje kunnen draaien voordat het schaagmomentje van Jos komt. Maar dan geniet je wel van Bonnie. Nu uit 84.

0: Ah, ik vind het een van de mooiste nummers van Bonnie, moet ik je zeggen. Wat zeg je, Bonnie, kom je buiten spelen? Nee, nee, nog niet. Ja, het is zeker wel goed weer. Maar nee, we hebben nog wel een zaagmomentje van Jos tussen het mais. Geweldig. Hij gaat hem even omzagen. Nou, niet één. Het worden heel wat maiskorrels, wil ik zeggen. Ja, uiteindelijk wel. Oh, Jos, rustig aan, zeg. Nee, jongen, wat grof geweld. Gaat die week weer door het midden. Jongen. Weer een maiskorrel eraf. Ja, het is gelukt. De week is door het midden. Jos de Zilker, Jos de Zager, dankjewel. Hey, Chippy en Danny van de Wit samen in de cabine.
1: Hey, goedemorgen Bobby.
0: Ja, het kan.
1: Ja, daar is hij weer. Martinez met zijn maatje.
2: Danny, je kent hem wel, Danny van de Wit.
0: Danny van de Wit.
1: Ja, daar zijn we.
0: Ja.
1: Nou, Bob. Ja. Ja, gisteren werd het helemaal niks. Ja, door allemaal probleempjes en storinkjes op de zaak. Ja.
0: Ben je?
1: Werd het gisteren dus helemaal niks. Dus we gaan nu, zijn op de zaak aangekoppeld.
0: Ja.
1: En we gaan nu richting, eerst even de Roer, een adresje of 5.
0: Mm-hmm.
1: En dan gaan we richting Halle, Dresden werken, Gemnitz, die hoek uit dus.
0: Oh ja.
2: Eindelijk.
1: Eindelijk, ja, je hoort het, hè. Haal mag eindelijk weer mee. Nou ja, dus ja, dat is even niet anders.
0: Lekker jongens, gezellig.
1: Dan zal het waarschijnlijk zaterdag worden dat we thuis komen. Nou ja, als dat alles is, we gaan gewoon lekker op ons gemak vertrekken. En we gaan wel zien hoe de dag gaat verlopen. Nou, voor de rest niks bijzonders.
0: Nee? Wat
1: had
0: eten?
1: Je voor mij nog een...
0: drinken?
1: Twee tosties. En wil jij een bakkie?
2: Zeker.
1: Twee bakkies. Eentje zwart en eentje met melk en suiker.
0: Oh, ja, dat is dus zwart.
1: En we willen ook alle twee een beetje curry erbij. Dan gaat dat helemaal goed komen. Nou,
0: okay.
1: Iedereen een fijne werkdag. En tot later.
0: Dankjewel. Hoi, Danny van de Wit. Oehoe, geest. Samen met Chippy, Martin van Zeeman. Oh, de koffie. Deze is met melk is voor jou, Danny. Alsjeblieft, onderweg op KBC. En het zaagmomentje hoorden van Jos. Ja, mensen, de week is weer door het midden. Lekker!
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
7: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Staatssecretaris Bertram heeft bekendgemaakt dat het landelijk vuurwerkverbod op 1 augustus ingaat. Komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken. Er wordt een uitzondering gemaakt voor verenigingen, clubs en groepen met een lokale binding. Zij mogen het wel, maar hebben een vergunning van hun gemeente nodig. Vorig jaar stemde de Tweede en Eerste Kamer al voor het vuurwerkverbod. Zo'n 20 trekkers zijn vanuit het Zuid-Hollandse Bergambacht onderweg naar Den Haag. Ze krijgen politiebegeleiding. Vandaag vindt in de Tweede Kamer het debat over het stikstofbeleid plaats. De boeren zijn boos en kondigden een paar dagen geleden al aan bij het debat aanwezig te zijn. De gemeente Den Haag is van de komst van de boeren op de hoogte en heeft toegestaan dat er 20 tractoren op de Koekamp aanwezig zijn. De Koekamp ligt in de buurt van het Tweede Kamergebouw. Een 39-jarige man die verdacht wordt zijn 40-jarige partner in Amsterdam-Zuid om het leven te hebben gebracht, beroept zich op zijn zwijgrecht. Op 26 maart werd de medewerkster van ABN AMRO in een woning gevonden. Op 8 april werd haar partner Clen V. opgepakt. De officier liet tijdens de eerste inleidende zitting weten dat de doodsoorzaak nog onbekend is, omdat het slachtoffer in een bad met de kraan open werd aangetroffen. Het badwater was 54 graden. Mogelijk is de vrouw op 25 maart

0: al overleden. De leadzanger van The Village People, Victor Willis, is overleden. De groep schrijft op Facebook: met grote droefheid melden wij het overlijden van Victor Willis. De zanger zou gisteren na een korte maar agressieve ziekte overleden zijn. In de jaren 70 was The Village People razend populair. De groepsleden waren onder andere verkleed als agent, cowboy, indiaan en bouwvakker. Grote successen had de groep met YMCA, Co West en in de Navy. Victor Willis is 74 jaar geworden. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten en noordoosten kan een enkele bui vallen. Bij een matige noordwestelijke wind wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het radionieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 richting Eindhoven staat bij Roosteren een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is hier dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam bij knooppunt Hofvliet 5 minuten oponthoud. En op de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen knooppunt Del en afrit Arkel 10 minuten extra reistijd.
2: We are officially the hottest AM station.
3: Onderweg met Bob van Beten.
4: Allemaal van harte welkom hier.

0: U2?
1: Uit 1988. Ja, ik had I Will Follow ook kunnen draaien, 82. Maar koos deze even. En we doen wel een keertje Bob dubbel op, hoor, U2. Dat is het idee, de suggestie, het advies ook van Hannes van Tontrans. Philips' keuze die was doorslaggevend vandaag voor Bob dubbel op. Twee nummers van Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. De Heart moet ik zeggen natuurlijk ook voor 12 uur hadden we die. En draaide ik nog meer. Oh, Holding Out for a Hero. Precies. Kok.
2: Kokkie. Kokkie.
1: Nee, niet Peppy. En ook niet Kokkie. Nee, Kok van Inge is erbij, mensen. Ja, Kok is lekker bezig. Met de vrachtwaggel. Wat is hij aan het doen? Weet ik niet. Duimpie. Hij is onderweg voor Westdijk. Wel met een zwaar transport trouwens. Jongen, jongen. Goed dat je er bent. De koekjesman Jeroen is erbij. Zullen we weer een deeltje doen, Jeroen? Jij een bak koffie van mij. Ik een koekje bij de koffie voor mezelf. Oké, voor iedereen. Ja, voor iedereen. Nee, dat is de deal. Voor iedereen. Dat is wel zo eerlijk natuurlijk, ja. Bij deze. En voor degenen die ook een bakje willen, meld je maar Messenger Bob van Beten en bob@kwcradio.nl. Nou, Danny van de Wit Oegstgeest in de cabine gestapt bij Chippy. Uiteindelijk gaan ze weer onderweg nu. Houden het wel gezellig, hè, jongens. Het is wel gezellig met z'n tweetjes onderweg, maar geen ruzie maken en zo. Vanavond een beetje scrabbelen. Of mensen ergen je niet, of Cluedo. Of een ander leuk ouderwets spelletje doen. Drinken, ook goed, prima. Jacco met de perenkist. Jacco van het Kruis is geladen, laat hij weten. Weten in Milhezen. Dat is een vraagje zand. Op zijn Utrecht is dat een vraagje zaand. Bestemd voor Brecht, België. En Bob dubbel op een keertje Jan Smit. Wat dacht je daarvan? Nou, dat moet ik echt even overleggen. Sorry, dat moet ik overleggen met Harry de Haan. Want die hoopte echt dat ik ooit een keer de laatste plaat van Jan Smit zou draaien. Dus vandaar. Onderweg op KBC. Nee, wel een leuk idee hoor, Jaco. Zeker. Mail me maar. bob@kbcradio.nl of Messenger Bob van Beten. De muzikale ketting gaan we aansluiten op Dr. Robert van de Beatles. Maar zover is het nog niet, maar je mag er wel over nadenken. Prima idee. Dit is Stan Ridgway en Calling Out to Carol. Uit het jaar 1986.

0: Samantha Steenwijk, Wesley Bronkhorst in mijn armen onderweg op KBC Radio. Ja, ik vond dit wel een leuk deuntje eigenlijk. Dat doe ik er nog een keertje bij. Voor de muzikale ketting, nog even belangrijk. Als je kunt inwaken, doe dat even. Want dan kunnen we de ketting weer een stukje langer maken vandaag. Een woordje uit de titel Peuter is voldoende om dat te plakken als eerste schakel vandaag. Eindigden we gisteren met Dr. Robert. De Beatles uit 1966. Oh, ik moet trouwens nog even zeggen dat Calling Out to Carol van Stan Ridgway niet uit 86, maar uit 89 kwam. Correctie bij deze. Even met de billen bloot. 25 graden vandaag, dus dat kan net. Goed, de ketting dus. Dr. Robert van de Beatles. Zeg het maar. Andere Robert, een andere dokter. Of een tor mag ook. Of iets met beat. Beat mag ook, ja. Dus van artiest mag je naar titel gaan en van titel naar artiest. Dus het maakt allemaal niet uit. Duits, Engels, Nederlands, Caribisch, Marokkaans. Nee, ja. Zijn er mensen die voor Marokko zijn nu trouwens, nu Nederland verloren heeft? Vraag me een beetje af eigenlijk. Ja, ik hoorde daar wel over. Nou, nu zijn we met z'n allen voor Marokko. Toen dacht ik, man, weet ik niet. Maar ja, voor Duitsland kun je ook niet zijn natuurlijk, ja. Ja, meine deutsche Leute, Freunde, aber natürlich, ja. Maar ik bedoel het voetbal niet. Want die zijn ook uitgeschakeld door het wereldkampioenschap voetbal. Zo is het, en niet anders. Onderweg op KBC. Meer post zometeen, Messenger Bob van Meten. Bob@kbcradio.nl. Eens even kijken hoe het zit met... Eens even kijken hoe het zit met het weer. We gaan naar België als eerste met het rondje Europa. Want we maken regelmatig ruimte voor zon. En de temperatuur ligt zo'n beetje tussen 21 en maximaal 25 graden vandaag. In het Belgische. Dat is mooi, toch? Oh wel, er zijn ook wel wat stapelwolken. Waardoor de temperatuur inderdaad niet hoger dan 24 komt. In de nacht naar morgen helder en droog. De maximumtemperatuur 14 graden. In de nacht dus bij een matige zuidwestenwind. Morgen tijdelijk regenachtig in België. Temperatuur ook weer in het oosten al vroeg 21 tot 24 graden. Daarna gaat het ook daar regenen. Want ja, de dag begint wel met veel zon. Er worden geen grote hoeveelheden verwacht. Maar nou ja, het is niet anders. De temperatuur gaat uiteindelijk dan weer de hoogte in. Want in het westen breekt ook de zon door. Regenbuitje erbij. En dan gaat uiteindelijk weer het kwik naar 20 graden Celsius. Vrijdag heerlijk zomerweer met tegen de 4, 25 graden aan. En het weekend houdt de zomer stand in Belgiëland. Italië, ja. Heeft toch maar weer een keer genoemd in de grote steden. Bijvoorbeeld Milaan, 37, Rome, 35 graden. Toch wel een beetje aan de hete kant. Vanmiddag kan in de namiddag met name een aantal stapelwolken tot regen of onweer uitgroeien. En met name in de berggebieden is de kans groot. Nou, hoorden we wel even Ruud over de Mont Blanc, inderdaad richting Italië. En daar was het behoorlijk regenachtig in de lucht, boven de berg. De komende dagen verandert er niet veel trouwens. Morgen wel trouwens op grotere schaal onweersbuien die voorkomen. Maar vanaf het weekend opnieuw een reeks droge, zonnige en hete dagen. Waarbij je moet denken aan een graad of 3, 34 in de grote steden. In het binnenland van Spanje liggen de temperaturen ook aan de hoge kant. 35 tot 38 graden. Aan de Costa beter 27 tot 32 graden Celsius. Gisteren noemde ik al even Sevilla. Ook daar weer 40 graden plus. Frankrijk. Ja, kun je het zeggen? Heerlijk weer, toch wel? Vooral in het midden en zuiden veel ruimte voor zon. Temperaturen tot aan een graad of 30 voor de rest. 25 tot 27 graden. De noordwestkust. Ja, de Atlantische kant. Dat is iets frisser met zo'n 21 graden. Lijkt mij ook helemaal niet gek eigenlijk. Duidelijk is de hete periode in Groot-Brittannië voorbij. Elke dag worden de buien aangevoerd. Wisselvallig toch wel. Regengebieden die aangevoerd worden vanaf de Atlantische Oceaan. En vooral Ierland en Schotland hebben daarmee te maken. Die buien. Engeland houdt het eigenlijk wel droog. Met ruimte voor zon. De maximumtemperaturen de hele week tussen de 20 en 26 graden Celsius. Wie geht's in Duitsland? Nou, geregeld trekken er regenbuien over. En tijdens de drogere periode wisselen de wolken en zon elkaar af. Maximum temperatuur overal wel boven de 20 graden. Aan de noordkust trouwens een graad of 22. En in Zuidwest-Duitsland richting de 30, nou 7, 28 graden vandaag. Zitten we toch al een beetje in de zuidhoek van Duitsland tegen de Alpen aan. Wat dacht je van Oostenrijk? De zon is er best veel bij hoor. In de dalen tot de tropische waarde van 30 graden komt de temperatuur. Maar er komen daar onweersbuien voor. En de hitte is dan echt wel overal verdreven naarmate deze week verder gaat. Stevige onweersbuien, regen, onweersbuien, die staan in het hele land op het menu. Dat geldt ook voor Zwitserland. Temperaturen vandaag tussen de 21 en 30. De hoogste waren in Lugano. Daar ga je mee doen. En ook nog een zonnige donderdag. Vrijdag moet je opnieuw rekening houden met in elk geval een beetje regen.
1: Zo.
0: 7:30. Heb ik al suggesties voor de ketting? Ik zit een beetje te drukken erop, maar ik denk van ja, kom er dan mee. Erik vanuit Canada is erbij. Martina nog even. Dr. Bernard wordt hier weer genoemd. Hoezo dat? Voor de ketting, ja inderdaad. Dit is Chic Absolute.

0: Maar ze de hip-hop hebben. Ja, die hadden dat gejat natuurlijk, de Sugar Hill Gang. Maar dat deden zijn partij goed. Dat was even 2 jaar later het origineel uit 78 van Chic Good Times. De cartoons en Witch Doctor, die is ook leuk, zeker Hannes. Van Ton Trans, zeker. Aankwam Dr. Jones. Ja, Dr. Bernard, ik weet het niet hoor. Met Roem Brandstede erbij, Bonnie Sinclair. Dr. Hook, cover of the Rolling Stone. Allemaal doktoren die hier zich mee gaan bemoeien. Als we het hebben over de muzikale ketting. En dan denk ik, ja, kunnen we dat doen? Ja, is er een dokter in de zaal? Natuurlijk is de opmerking. Kunnen we doen inderdaad, ja. Ja. Maar ja, wat is dit dan? Wat is dit?
1: De muziekketting. Schakel 1.
0: Wat een goed idee van Hannes. Dr. Jones van de groep Aqua uit Denemarken. Ja.

0: aankwamen van Barbie Girl, je weet wel. En ze hebben ook Turn Back Time ook gemaakt. Dat vind ik ook een heel mooi nummer uit 1998 of 96 of zo. Ja, Aqua, prachtig. Tot zover de dokter, maar we kunnen verder gaan met de dokter, want we hebben veel suggesties voor de dokter binnengekregen. Ja, is er een dokter in de zaal? Dokter Bibber kunnen we ook gaan laten horen. Want daar ga ik geen plaatjes van natuurlijk. Ja. Even kijken wat ik onder andere heb. Dokter Alman, no coke, no heroin. Dat is het nummer dat hij gemaakt heeft. Ruud, deze suggestie, helemaal goed, ja. Dokter Bernard, ja, Dr. Dre kunnen we ook laten horen, zegt Cowboy Phil. Oké. We zien het wel zo meteen. Even kijken, na 12:30. Ja, dat is het al geworden intussen. Nieuwsupdate en ANWB-verkeer voor Nederland. Truckbanden lossen, zegt de Viking. Ik kijk er zo even naar de foto's en het verhaaltje hoor je er zo nog even bij. En dan stuurde die een duimpje. Namens de firma Interspin. Nog eventjes naar Canada. Eventjes. Ja, zo doen we dat allemaal. Ik dacht voor de ketting Dr. Dr. van de Thompson Twins. Ja, geweldig. Mag duidelijk zijn, Erik Nijhoff is er weer bij. En dat laat hij weten. Doe nog maar een bakje koffie in Saint Pascal in Quebec. Ik ga even mikken hoor. Wacht even. Even kijken hoe ik het zie. Ik zit, echt kilometers, honderden kilometers uit de richting. Ik richt het geweer nu op... het geweer niet, maar... De machine nu, de koffiemachine op Washington D.C. Arme Trump. Ja, nou, arm. Hij is alles behalve arm, hè. Verdient de partij als president van het rijke Amerika. Nou, hij heeft ze allemaal in de zak zo meteen. En de Amerikanen en zijn poen. Niet te geloven wat die man allemaal binnenharkt. Als president moet verboden worden. Maar goed, daar vinden ze het allemaal leuk. Althans, de helft van de Amerikanen, denk ik. Saint Pascal in Quebec, daar komt hij. 3, 2, 1. Kijk eens aan. Nou, jij hebt ze binnen, denk ik dan. Tot zover. Onderweg. De koffie bedoel ik, Erik. Op tijd je raampje opendraaien.
1: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
4: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Staatssecretaris Bertram heeft bekendgemaakt dat het landelijk vuurwerkverbod op 1 augustus ingaat. Komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken. Zo'n 20 trekkers zijn vanuit het Zuid-Hollandse Berg Ambacht onderweg naar Den Haag. Ze krijgen politiebegeleiding. Vandaag vindt in de Tweede Kamer het debat over het stikstofbeleid plaats. Een 39-jarige man die verdacht wordt zijn 40-jarige partner in Amsterdam-Zuid om het leven te hebben gebracht, beroept zich op zijn zwijgrecht. De leadzanger van The Village People, Victor Willis, is overleden. De zanger zou gisteren na een korte maar agressieve ziekte overleden zijn. Victor Willis is 74 jaar geworden. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten en noordoosten kan een enkele bui vallen. Bij een matige noordwestelijke wind wordt het 22 tot 25 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 richting Utrecht is bij knooppunt Everdingen een ongeluk gebeurd. 3 rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je 35 minuten vertraging. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens, door grenscontroles een kwartier vertraging. En op de A20 Gouda richting Hoek van Holland, bij Nieuwekerk aan de IJssel staat een kapotte auto. Hierdoor heb je 20 minuten extra reistijd.

Sandra van Nieuwland. Ja, daar hebben we een tijd niks van gehoord. Tenminste, ze brak eigenlijk wel goed door. Ik ben niet meer met welk nummer, maar daar kan ik even naar kijken. Maar dat doe ik niet. Geen zin in. Goeie zangeres, absoluut. Onderweg op KBC Radio hoorde je haar met Always Alone. Dat ben jij niet, hè? Messenger Bob van Beter, bob@kbcradio.nl. Eens even kijken, nog wat berichten ten aanzien van de ketting. Oh, Hans, ja, trucbanden lossen voor Intersprint. Was duidelijk, ja, grote lege hal. Met heel wat banden die Hans mee heeft genomen, zo gaat het allemaal. Ik ben er vaak getuige van. Milaan is hij. Ik vind het anders dan Noorwegen, riep ik gisteren en eergisteren ook al. Hartstikke goed. Voetbal, Weltmeisterschaft. Ja, wij gaan voor Frankrijk, zeggen Martina en Reinhard. Ja, je zult toch wel moeten, anders kun je Frankrijk niet meer uitkomen natuurlijk straks. Ja. Wij gaan voor Frankrijk. In de finale hier wordt het Brazilië tegen Frankrijk. Dat is wat Martina en Reinhard denken. Ja, het zou goed kunnen. Ik weet het niet. Maar ja, het is een goede suggestie. Frankrijk in de finale zou winnen van Brazilië. Het is wel een goede pot. Ik heb weinig verstand daarvan, maar ik denk dat dit wel een hele goede wedstrijd gaat worden. Onderweg op KBC Radio. Oh, Dr. Alban zonder coke. Maar wel Sing Halleluja nog aan toe uit 1993 als tweede schakel in de ketting. Ruud van der Zee, toch een goede suggestie.

0: Dr. Alban, Sing Hallelujah, 93 dus. En Huud zegt, ja, dat is inderdaad een betere keuze, deze Hallelujah, Sing Hallelujah van Dr. Alban. Niet dan No Coke, No Heroin, want dat is natuurlijk een boodschap. Maar wel veel beter dan Dr. Bernhard, dat denk ik ook. Ja, ik hou daar niet van, ik vind het een raar nummer. Altijd al gevonden, ik heb trauma opgelopen als kind. Was dat nummer veel op de radio te horen in de jaren 70. En ik hoorde dat nummer, ik vond Dr. Bernhard, gaat iemand dood namelijk in dat liedje. Dat vond ik heel gek als kind, ja. In mijn tijd ging er nooit iemand dood namelijk. Als je kind bent wil je er ook helemaal niet aan denken. Hoef je ook niet over na te denken. Over het algemeen dan, hè. Tja. Laten we het vooral gezellig houden, denk ik dan nu in Ede. Ja, met de muzikale ketting. Veel doktoren komen voorbij. In mijn mailbox. Dat is wel helemaal leuk. Messenger Bob van Beter. Bob@kbcradio.nl. Waar de Aqua en Dr. Jones en deze dus Dr. Alban. Wat gaan we hierna doen? Weer een dokter? Het zou zomaar kunnen. Even kijken nog naar wat berichten van tussen neus en lippen door. Robert Pieger, Dr. Robert. Nee, niet waar. Goedemiddag, Bob. Robert Pieger, de Tukker Tarzan. Nou, Bob en onderweg vrienden, vannacht heb ik bij truckstop Verbeek in Stralen gestaan. Stralen, Duitsland. En vanmorgen ben ik begonnen in Nettetal en nu weer omgekoppeld in VH, Hoek van Holland dus. En vanmiddag ga ik nog een keertje laden in Nettetal. Ik was even bang dat je de boot zou pakken aan de overkant. Maar je blijft in Nederland en je gaat weer naar Duitsland. Okay. Goed zo. Johan AC. Het is weer gewoon Johan ACC geworden. Want Johan airconditioning hoeft nu niet. Ja, is wel handig om te hebben natuurlijk. Maar ik bedoel niet extreem warm of zo. En Erik, het is gelukt. Ik heb de koffie gezwiept naar Saint-Pascal in Quebec. En dat is aangekomen. Groetjes allemaal van Erik Nijhoff. Nou, goed hoor. Ja, dat voetbal, hè. Jongen, dat wordt hem wel wat. Of niet? Zaterdag begint ook de Tour de France, denk ik nu in één, hè. De Tour de France. Gaan we dat nog een beetje volgen, of niet, mensen? Nu het voetbal afgelopen is. Hebben we nog wat geluiden van de Tour de France? Even kijken, hoor. Zal toch wel. Even kijken, ja, de Tour de France en natuurlijk de radio erbij.
1: Radio Tour de France.
0: Dat bedoel ik maar. Als ik geen Bob, maar Frans zou heten, zou ik mijn programma altijd Tour de France noemen. Dat lijkt me wel leuk, ja. Goed, zullen we serieus doen? In de wachtkamer zit First Choice. Komt dat even leuk uit. Wederom één dokter. Goed hoor.
2: De muziekketting. Schakel 3.
0: Het is Dr. Love. Heeft hij nog dienst? Ik bedoel, is hij niet gepensioneerd? 19.

heerlijk hoor, Dr. Love. En ik zit bij mijn gedachten bij de Tour de France. En Erik Nijhoff uit Canada heeft ook nog een mooie suggestie. Dokter van de Thompson Twins. Misschien morgen, Erik.

Wat een eerlijke muziek, hè? Uit 1982, The Simple Minds en Jim Kerr. Promise You a Miracle. Ja, ik beloof je ook een mooi feestje en een wonder boven wonder. Mark is natuurlijk weer vanmiddag aan het zwemmen naar de boot. En tussen 3 en 4 uur hoor je het zoutuur. Muziek uit de tijd van de zeezenders vanaf. Vroeger zeiden we onze grote rode boot. Die hebben we niet meer. Maar we maken wel het programma nog steeds natuurlijk. Mark vanmiddag van 3 tot 4. Dat mag je niet missen. Onderweg op KBC. Ja, gisteren beloofde ik het al. Ik dacht, het is echt wel een voetbalplaatje. Oké, eigenlijk wel. Natuurlijk ook weer niet. Lee Towers, You Never Walk Alone. Maar William Jans, die komt daarbij. William Gans. Op zijn Spaans, Espanol. En bijna natuurlijk gewoon uit Nederland. William en Leen Huizer. En een mooie combinatie van het Engels en het Spaans. Voor de 3 musketeers. Die ook onderweg zijn. Hello. When you walk through a storm. Hold your head up high and don't be afraid.

0: Zo, William en Lee. Ik vind het geweldig, deze combinatie. You never walk alone. Ik zei het goed, you never walk alone, toch? In KN kun je lekker bokken. Je hebt heel veel plekken kun je lekker bokken. En zo is het maar net. Nou, we zijn er doorheen, hoor.
1: You're listening to Bob Van Beaton.
0: Ja, dit was hem. Maar morgen weer tussen, zullen we zeggen, 11 en 1, Nederlandse zomertijd. Dan kunnen we samen weer radio maken. Of wel van samen genieten, natuurlijk. Ja, doe ik mijn best. Jullie ook, natuurlijk, maar dat doe je altijd wel. En dan hier bij KBC Radio, via de diverse radio-apps of via kbcradio.nl kun je luisteren. En natuurlijk via de diverse apps van de collega's of, ja, partners, hoe je het wil noemen natuurlijk, ja. Bijvoorbeeld bij Gerrit, de Barregaander Radio, precies. En via Holland Palet en Den Haag Totaal is dit programma te beluisteren. Nou, ik vond het een feestje vandaag. Maar dank aan Jos voor het doorzagen. Nog even een paar dagen voor zijn vakantie en dan regelen we volgende week wel wat anders. We zien wel. Hey, veilige kilometers, houd tussen de lijnen en heel graag tot morgen, zeg ik dan, hier bij KBC Radio. Nu Martin Garrix en Ed Sheeran en Repeat It. Morgen weer op herhaling, maar dan ben je een verse show met nieuwe ingrediënten. Stay.

0: onderweg.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In Antwerpen is op de 8e etage van een appartementencomplex een zware brand uitgebroken. Het gebouw bestaat uit 10 verdiepingen. Het bluswerk is volgens de brandweer een vrij complexe operatie. Om 11 uur werd gemeld dat er zeker 13 mensen gewond zijn geraakt. De politie heeft ondertussen laten weten dat er meerdere dodelijke slachtoffers zijn. In het gebouw wonen ruim 200 mensen, waaronder de voormalige burgemeester van Antwerpen, Bob Kools, en zijn vrouw. De 39-jarige verdachte Glenn V. uit Amsterdam, die zich lange tijd op zijn zwijgrecht beriep, heeft in de rechtbank iedere betrokkenheid bij de dood van zijn 40-jarige partner ontkend. Hij noemde het bizar en zei in een nachtmerrie te leven. Het slachtoffer werd op 26 maart in de badkuip met een openstaande kraan aangetroffen. Volgens de verdachte, die op 8 april werd aangehouden, was bij de start van het onderzoek al duidelijk dat hij niets met de dood van zijn vrouw te maken heeft. Hij heeft de rechtbank gevraagd om hem uit voorarrest vrij te laten. In het Verenigd Koninkrijk wordt een onderzoek gestart naar agenten die in december vorig jaar de 18-jarige Henry Nowak arresteerden, die in Hampshire werd neergestoken. Er wordt bekeken of zij nalatig zijn geweest. Nowak overleed tijdens zijn aanhouding omdat de agenten niet wilden geloven dat hij gewond was. In werkelijkheid was de student neergestoken door een Sikh, maar die verklaarde aan de politie dat hij slachtoffer was geworden van racistisch geweld. Later bleek dat deze man had gelogen. In de Qatarese hoofdstad Doha worden door Amerikaanse en Iraanse gezanten indirect overleg gevoerd. Dat zeggen diplomatieke bronnen. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner zijn in Doha, maar zouden niet aan deze gesprekken deelnemen. Ze hebben wel gesproken met de Qatarese premier Al-Thani. De onderhandelaars die wel met elkaar praten zouden het vooral hebben over hoe het voorlopige akkoord dat vorige maand gesloten werd uitgevoerd moet worden. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten en noordoosten kan een enkele bui vallen. Bij een matige noordwestelijke wind wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht is bij afrit Everding een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht en daardoor heb je 50 minuten vertraging. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens door grenscontroles een kwartier oponthoud. Op de A20, Hoek van Holland richting Gouda, staat bij Moordrecht een kapotte auto. Hierdoor heb je 10 minuten vertraging. En op de A27, Breda richting Gorkum, voor knooppunt Gorkum 10 minuten oponthoud. Dat komt door de wegwerkzaamheden.
3: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.

0: garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.

Бродяжка. Нормально.

0: Jouw hits. Jouw station.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
3: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. In Antwerpen is op de 8e etage van een appartementencomplex een zware brand uitgebroken. Om 11 uur werd gemeld dat er zeker 13 mensen gewond zijn geraakt. De politie heeft ondertussen laten weten dat er meerdere dodelijke slachtoffers zijn. De 39-jarige verdachte Clan V uit Amsterdam, die zich lange tijd op zijn zwijgrecht beriep, heeft in de rechtbank iedere betrokkenheid bij de dood van zijn 40-jarige partner ontkend. In het Verenigd Koninkrijk wordt een onderzoek gestart naar agenten die in december vorig jaar de 18-jarige Henry Nowak arresteerden, die in Hampshire werd neergestoken. In de Qatarese hoofdstad Doha worden door Amerikaanse en Iraanse gezanten indirect overleg gevoerd. Dat zeggen diplomatieke bronnen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten en noordoosten kan een enkele bui vallen. Bij een matige noordwestelijke wind wordt het 22 tot 25 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht is een ongeluk gebeurd bij afrit Everdingen. Hierdoor heb je een uur vertraging, want twee rijstroken zijn dicht. De andere kant op de A2 richting Den Bosch heb je tussen Nieuwegein en afrit Everdingen 10 minuten vertraging. Er staat een kapotte vrachtauto en de rechter rijstrook is dicht. Op de A4 Rotterdam richting Den Haag bij Den Haag-Ypenburg 10 minuten oponthoud. Dat komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Dan naar de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Door grenscontroles een kwartier vertraging. En op de A27, Breda richting Gorkum. Voor de brug bij Gorkum 5 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden.
7: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos.
8: Turks fluit is mooiste fluit.
7: Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
8: Oh, is mooie Turkse fluit.
7: Is een mooie fluit voor op vrachtauto niet?
8: Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
7: Oh, dat is mooi.
8: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt.
9: Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.

0: Flatland. Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Road Roller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de Best New Country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 AM. Hits from the Heartland on the Mighty KBC.
1: Hey, I'm glad you came in here tonight. I'm so itching to dance, I can't stand it. And I was counting on dancing with you.

hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemd.

0: cfabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
1: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
2: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In Antwerpen is op de 8e etage van een appartementencomplex een zware brand uitgebroken. Het gebouw bestaat uit 10 verdiepingen. Het bluswerk is volgens de brandweer een vrij complexe operatie. Om 11 uur werd gemeld dat er zeker 13 mensen gewond zijn geraakt. De politie heeft ondertussen laten weten dat er meerdere dodelijke slachtoffers zijn. In het gebouw wonen ruim 200 mensen, waaronder de voormalige burgemeester van Antwerpen, Bob Kools, en zijn vrouw. Tijdens het verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona is de toenmalige justitieminister Vert Grapperhaus een paar keer geëmotioneerd geraakt toen er over de avondklok werd gesproken en eenzaamheid die daardoor was ontstaan. Hij benadrukte verschillende malen dat zijn handtekening onder deze ingrijpende maatregel stond, maar dat hij heeft ingezien dat er mensen zijn die vereenzamen. Hij haalde als voorbeeld daklozen aan die verschrikkelijk te pineut waren. Luchtvaartmaatschappij KLM heeft besloten de vluchten naar Saudi-Arabië en Dubai nog langer uit te stellen vanwege de onrust in het Midden-Oosten. KLM zegt dat er zeker tot en met 23 augustus niet naar Riyadh en Dammam en naar Dubai wordt gevlogen. Eerder waren de vluchten tot en met 9 augustus uit het schema gehaald. De Europese luchtvaartautoriteit ESA heeft de maatschappijen geadviseerd om het luchtruim van Irak, Iran en Libanon te mijden. Deze waarschuwing geldt tot volgende week woensdag 8 juli. De oorzaak van een brand in een kabelgoot die het treinverkeer van Rotterdam richting het zuiden al dagenlang ontwricht, is gevonden. Die kabelgoot ligt in de omgeving van het station Rotterdam Stadion. Volgens ProRail zat er een knik in de voedingskabel van de bovenleiding, waardoor er eerst kortsluiting en later brand ontstond. Het gaat nog zeker tot zaterdag duren voordat dit hersteld is. Er wordt met man en macht door verschillende aannemers gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten en noordoosten kan een enkele bui vallen. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 tot 25 graden. Dit was het radionieuws.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht is bij knooppunt Everding een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is hier dicht en daardoor heb je een half uur tijdsverlies. Dan naar de A4 Rotterdam richting Den Haag. Bij Den Haag-Ypenburg is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht en daardoor heb je 20 minuten vertraging. Op de A12 Utrecht richting Den Haag is bij Woerden ook een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook moet je hier missen en daardoor heb je 20 minuten vertraging. En iets verderop op de A12 tussen Bodegraven en Gouda 10 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. Twee rijstroken zijn dicht en dat kost je 10 minuten extra reistijd.

0: meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
3: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
4: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
5: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. In Antwerpen is op de 8e etage van een appartementencomplex een zware brand uitgebroken. Om 11 uur werd gemeld dat er zeker 13 mensen gewond zijn geraakt. De politie heeft ondertussen laten weten dat er meerdere dodelijke slachtoffers zijn. Tijdens het verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona is de toenmalige justitieminister Vert Grapperhaus een paar keer geëmotioneerd geraakt toen er over de avondklok werd gesproken en eenzaamheid die daardoor was ontstaan. Luchtvaartmaatschappij KLM heeft besloten de vluchten naar Saudi-Arabië en Dubai nog langer uit te stellen vanwege de onrust in het Midden-Oosten. De oorzaak van een brand in een kabelgoot die het treinverkeer van Rotterdam richting het zuiden al dagenlang ontwricht is gevonden. Volgens ProRail zat er een knik in de voedingskabel van de bovenleiding, waardoor er eerst kortsluiting en later brand ontstond. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten en noordoosten kan een enkele bui vallen. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 tot 25 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
6: Het is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht heb je tussen Knopendel en Everdingen een half uur vertraging. Door opruimwerk na een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. En de A12 naar Den Haag tussen Nieuwegein en Woerden, 20 minuten vertraging door een ongeval. Maar hier is de weg weer vrij.

0: maar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoud.

0: Ellie van Loenen met het radionieuws. Het 15-jarige meisje uit Meerstad in Groningen dat verdacht wordt van dubbele moord op haar ouders blijft 90 dagen langer vastzitten. Ze werd op donderdag 18 juni opgepakt nadat haar ouders dood in hun woning werden aangetroffen. Het Openbaar Ministerie is terughoudend in het doen van mededelingen en dat heeft met de minderjarigheid van de verdachte te maken. In het jeugdstrafrecht is het zo dat alle zittingen achter gesloten deuren plaatsvinden. In Antwerpen is het dodental van de flatbrand ondertussen opgelopen tot 6, dat laat de politie weten. Eerder sprak men van 5 doden. Het zijn brandmeester is nog niet gegeven, maar de brand heeft zich niet verder uitgebreid. Volgens Belgische media zijn alle aanwezigen uit het pand geëvacueerd en overgebracht naar een zorgcentrum in de buurt. In het appartementencomplex wonen ook de oud-burgemeester van Antwerpen, Bob Kools, en zijn vrouw. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar met hen gaat het goed, melden Belgische media. De Haagse burgemeester Jan van Zanen heeft een noodbevel afgekondigd om op die manier de komst van meer tractoren in te dammen. De gemeente heeft toestemming voor 20 trekkers gegeven. De boeren zijn boos vanwege de voorgenomen stikstofplannen van het kabinet en zijn naar Den Haag afgereisd om het debat in de Tweede Kamer over de plannen van landbouwminister Van Essen bij te wonen. Vanmorgen reed een stoet van tientallen trekkers richting Den Haag om te demonstreren. Justitiestaatssecretaris Claudia van Brugge moet opnieuw besluiten of Willem Holleder een jaar langer in de EBI in Vught moet blijven. Ruim 11 jaar zit de 68-jarige Holleder in Nederlands strengst beveiligde gevangenis. Holleder heeft levenslang voor een reeks moordopdrachten. Van Brugge besloot in februari dat Holleder moest blijven zitten waar hij zit, ondanks allerlei adviezen om hem naar een lichter regime over te plaatsen. Met die adviezen deed Van Brugge niets en daarom is het eerdere besluit door de Raad van Straftoepassing en Jeugdbescherming vernietigd. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten en noordoosten kan een enkele bui vallen. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 tot 25 graden. Dit was het radionieuws.
1: Het is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht heb je 10 minuten vertraging voor knooppunt Everdingen. De A2 van Utrecht naar Den Bosch, de andere kant op dus. Tussen Oude Rijn en Everdingen ook 10 minuten vertraging. De A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen bij Akersloot, 10 minuten extra. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. A15, Nijmegen richting Gorkum, tussen Meteren en Arkel is het oponthoud een kwartier. En dat geldt ook voor de A27 van Utrecht naar Gorkum, tussen knooppunt Rijnsweerd en Everdingen.

En welkom weer bij een nieuwe editie van het dagelijkse Zoute Uur hier op KBC Radio, waar anders. Een blik in de achteruitkijkspiegel. We hadden een nummer uit de jaren 80 om te beginnen. King, Taste of Your Tears. En de Kings met dat prachtige Sunny Afternoon. Dat was dan uit de jaren 60. Door met de Eagles. A peaceful, easy feeling.

Hadden er drie op rij, ik noem er nog even een paar in het midden. De Nederlandse Sandy Coast, I See Your Face Again. En net gehoord Edwin Starr en Contact. Wellicht is het een idee om te reageren op dit programma. Stuur dan even een mailtje naar mark@kbcradio.nl. Dat is mark@kbcradio.nl. En je krijgt zeker een reactie retour. De Bee Gees. Ik vind het niet de mooiste, maar het is wel een grote hit geweest. New York Mining Disaster.

0: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
1: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
0: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
6: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Het 15-jarige meisje uit Meerstad in Groningen dat verdacht wordt van dubbele moord op haar ouders blijft 90 dagen langer vastzitten. Ze werd op donderdag 18 juni opgepakt nadat haar ouders dood in hun woning werden aangetroffen. In Antwerpen is het dodental van de flatbrand ondertussen opgelopen tot 6. Dat laat de politie weten. Eerder sprak men van 5 doden. De Haagse burgemeester Jan van Zanen heeft een noodbevel afgekondigd om op die manier de komst van meer tractoren in te dammen. De boeren zijn naar Den Haag gekomen omdat vandaag het debat over de stikstofplannen plaatsvindt. Justitiestaatssecretaris Claudia van Brugge moet opnieuw besluiten of Willem Holleder een jaar langer in de EBI in Vught moet blijven. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten en noordoosten kan een enkele bui vallen. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 tot 25 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
7: Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.

0: Sugarloaf met Don't Call Us, We'll Call You. Beste sollicitant, u hoeft zelf niet te bellen. Wij bellen u wel. Daar komt het op neer. Ja, waar blijft de tijd waar de toehoorder? We zijn alweer bezig met deel 2 van deze offshore show. En nu dan...
1: KBC's Retro Top 3.

jaren 70 van de vorige eeuw. John Paul Young, dat vond ik een leuk nummer zelf. Love is in the air. En stuur jouw top 3 naar studio@kbcradio.nl. Wil je een top 3 samenstellen? Stuur hem naar studio@kbcradio.nl. Nog nooit had ik gehoord van een castingbureau voor honden en katten. Ik las daarover in een artikel geschreven door zeezendercollega Dick Klees in het blad Recorder. Tineke van Reenen runt het bureau. Ze zoekt dieren voor films en commercials. Zo'n hond bijvoorbeeld krijgt eerst een algemene training. Vervolgens wordt het dier getraind op zijn functie in een reclamespot. Dat gaat in overleg met de regisseur. Ze werkt veel met de expressie van haar gezicht en geeft korte commando's. En de beloning? Uiteraard een lekker brokje voor de hond. Nog enkele parels opgevist uit de Noordzee en dan maak ik plaats voor ons volgende programma. Blijf bij KBC Radio. Tot

0: gooien als in de folder die u onlangs in de bus vond.
1: Dit is Tineke de Nooi en je luistert naar het Zoute Uur.

0: hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.

0: gemeentehuis in Assen wordt geprotesteerd. Een ruime meerderheid van 246 gemeenten heeft minder statushouders een huis aangeboden dan dat het kabinet heeft voorgeschreven. Uit een analyse van het ANP blijkt dat het gaat om ruim 7 op de 10. 60 gemeenten haalden al jaren de wettelijke norm niet. In de eerste helft van dit jaar hadden alle 342 gemeenten die ons land telt samen 23.933 statushouders aan een huis moeten helpen. Gezamenlijk kwamen ze tot ruim 15.000 en dat leverde een tekort van 8.855 op. De Antwerpse brandweer laat weten dat de fatale brand in een flatgebouw in Antwerpen ontstaan zou zijn door een technische storing op de begane grond. Er zijn 6 doden gemeld en meerdere zwaar gewonden. Er wordt ook nog naar slachtoffers gezocht. De brandweer blust nog na en meldt dat de brand bijna onder controle is. In het gebouw wonen ruim 200 mensen. De 26-jarige shorttrekker Sven Roes is in leven. De politie meldt dat hij naar het buitenland is vertrokken. Zijn familie heeft een teken van leven ontvangen, maar zit met veel vragen. Afgelopen zondag werd er alarm geslagen en kwam naar buiten dat Roes op zaterdag voor het laatst gesignaleerd was en sindsdien vermist werd. Zijn auto werd teruggevonden op een parkeerplaats op Schiphol. De familie van Roes bedankt iedereen voor de steunbetuigingen en vraagt om privacy en rust. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten en noordoosten kan een enkele bui vallen. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 tot 25 graden. Dit was het radionieuws.
1: Het is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 richting Amsterdam heb je een half uur vertraging tussen Den Hoorn en knooppunt Prins Klausplein. Door een ongeluk is de linkerreis ook dicht. Op de A9 Alkmaar Amstelveen bijna een uur extra tussen knooppunt Kooimeer en Akersloot. De 2 linkerrijstroken zijn daar dicht door een ongeluk. En de andere kant op is daardoor de linkerrijstrook afgesloten. En dat levert tussen Beverwijk en knooppunt Kooimeer in de richting van Alkmaar 3 kwartier vertraging op. A27 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug 20 minuten vertraging, dat komt door bergingswerk. En de A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Moergestel ook 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeval, maar de weg is hier weer vrij.

0: ABC Radio.
1: Jouw hit, jouw station.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
3: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Bij het boerenprotest in Den Haag zijn 5 boeren aangehouden die op tractoren wilden demonstreren. In het gebouw van de Tweede Kamer wordt gedebatteerd over de nieuwe stikstofplannen van landbouwminister Jamie van Essen. Een ruime meerderheid van 246 gemeenten heeft minder statushouders een huis aangeboden dan dat het kabinet heeft voorgeschreven. Uit een analyse van het ANP blijkt dat het gaat om ruim 7 op de 10. De Antwerpse brandweer laat weten dat de fatale brand in een flatgebouw in Antwerpen ontstaan zou zijn door een technische storing op de begane grond. De 26-jarige shorttrekker Sven Roes is in leven. De politie meldt dat hij naar het buitenland is vertrokken. Zijn familie heeft een teken van leven ontvangen, maar zit met veel vragen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten en noordoosten kan een enkele bui vallen. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 tot 25 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
6: Het is Dennis Mooij van de ANWB. Op dit moment vooral vertraging op de A9, ook maar Amstelveen. Tussen knooppunt Kooimeer en Akersloot heb je een uur vertraging. In beide richtingen zijn er 2 rijstroken dicht. Dat komt door een ongeluk en daarom heb je de andere kant op ook een uur extra nodig. Op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Ermelo en Elspeet doe je er 40 minuten langer over door een ongeluk.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
3: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Onderzoeksraad voor Veiligheid stelt dat militairen die weinig ervaring hebben te snel aan grote militaire oefeningen deelnemen. De OVV onderzocht de veiligheid van militairen nadat vorig jaar 2 militairen bij dit soort oefeningen om het leven kwamen. Beide ongelukken gebeurden met panzervoertuigen. Vanwege de Russische dreiging is Defensie in rap tempo aan het uitbreiden, maar de OVV zegt dat de balans tussen een snelle opleiding en veiligheid verbeterd moet worden. Vakbond FNV meldt dat vrijdag werknemers van grote industriële bedrijven het werk neerleggen als het kabinet de sociale zekerheidsplannen niet van tafel haalt. Het gaat om medewerkers van DAF, ASML, Nidri, Spanstaal en Bosch in Tilburg. De manifestatie vindt in Eindhoven plaats en zal 2 uur duren. Deze stond voor afgelopen week in de agenda, maar werd vanwege code rood geannuleerd. FNV zegt dat ook het personeel van sociale ontwikkelbedrijven die dag actie zullen voeren. Alle overheidsinstanties worden door premier Jette uitgenodigd om voortaan ieder jaar op 1 juli de vlag te hijsen ter ere van Kitty Kotti, de dag waarop de afschaffing van de slavernij wordt gevierd. Jette noemt het hijsen van de vlag een actie om 1 juli nog steviger te verankeren als een werkelijk nationale herdenking en viering. Volgens Jette gaat het proces van heling en herstel niet vlekkeloos en hij vindt dat het beter en sneller moet. Rijkswaterstaat waarschuwt de komende 3 vrijdagen voor een drukke middagspits omdat de zomervakantie van start gaat en er in meerdere regio's aan de weg wordt gewerkt. Komend weekend gaat regio Noord met vakantie, de week erop volgt regio Zuid en vanaf het derde weekend in juli heeft ook regio Midden vakantie. Ook stipt Rijkswaterstaat zaterdag 4 juli aan omdat Extinction Rebellion een demonstratie op de ring A12 bij Utrecht heeft aangekondigd. Op datzelfde moment worden er op de A12 en de A27 wegwerkzaamheden uitgevoerd. Het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend droog. Vannacht is het 12 graden in het noordoosten tot 17 graden aan de westkust. Dit was het radionieuws.
5: Het is Dennis Mooij van de ANWB. Het is druk op de weg. De meeste files staan in Zuid-Holland en het midden van het land. En ja, op deze weg heb je nu de meeste vertraging. Het loopt vooral vast op de A9, daar kom ik zo bij. Eerst de A4 richting Amsterdam, want dan moet je ook geduld hebben. Tussen Den Haag-Zuid en Nieuw-Vennep is het oponthoud 3 kwartier... Dat komt door het feit dat veel mensen moeten omrijden omdat de A44 richting Amsterdam nog steeds dicht is door werkzaamheden. Dan de A4 richting Rotterdam tussen Knobbert Hofvliet en Rijswijk. 1,5 uur vertraging door een ongeluk. Rechterrijstrook is dicht. Dan de A9 naar Alkmaar tussen Knobbert Velzen en Knobbert Kooimeer. 1 uur vertraging. En de andere kant op tussen Knobbert Kooimeer en Akersloot ook 1 uur extra. In beide richtingen zijn er 2 rijstroken dicht door een ongeluk. Op de A28 vanuit

0: gemeentelijke opzegdatum... Oh, gisteren.
1: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadocs staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
0: Klinkt goed.
1: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
2: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
3: Start de motor. De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
5: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
6: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De Onderzoeksraad voor Veiligheid stelt dat militairen die weinig ervaring hebben... te snel aan grote militaire oefeningen deelnemen. De OVV onderzocht de veiligheid van militairen... nadat vorig jaar 2 militairen bij dit soort oefeningen om het leven kwamen. Vakbond FNV meldt dat vrijdag werknemers van grote industriële bedrijven... het werk neerleggen als het kabinet de sociale zekerheidsplannen niet van tafel haalt. Alle overheidsinstanties worden door premier Jette uitgenodigd... om voortaan ieder jaar op 1 juli de vlag te hijsen ter ere van Kitty Kotti. De dag waarop de afschaffing van de slavernij wordt gevierd. Rijkswaterstaat waarschuwt de komende 3 vrijdagen voor een drukke middagspits... omdat de zomervakantie van start gaat... en er in meerdere regio's aan de weg wordt gewerkt. Het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend droog. Vannacht is het 12 graden in het noordoosten tot 17 graden aan de westkust. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
7: Het is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat ruim 700 kilometer file nu. Vooral in de Randstad en in het midden van het land heb je veel vertraging. Zoals op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam tussen Hoogmade en Rijswijk... doe je 3 kwartier langer over door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem ben je 35 minuten langer onderweg... tussen Os-Oost en Ravenstein. Door een vrachtwagen met pech is de rechterrijstrook afgesloten.

0: let you know, you're one of my kind.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel Mac.
4: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac, geweldig lopen, gegarandeerd.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: Clean. Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
2: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
3: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
4: Dit is Ewald van Liemt.

0: er nu te snel ingezet en is er te weinig ervaren begeleiding. Ook zijn belangrijke risico's, zoals nachtoefeningen en tijdsdruk, onvoldoende meegewogen. De Raad vindt dat Defensie de oefenambitie moet aanpassen of extra veiligheidsmaatregelen moet nemen om meer ongelukken te voorkomen. Het gerechtshof heeft Ahmed L. uit het Limburgse Reuver veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. In eerste aanleg kreeg de nu 47-jarige man 14 jaar voor doodslag. Maar het hof oordeelt nu dat er sprake is van moord. De man bracht zijn vrouw in 2022 met voorbedachte raden om het leven, verstopte het lichaam een paar dagen in de woning en auto en stak het daarna in Duitsland in brand. De man loog vervolgens tegen hun twee jonge zoontjes om de moord op hun moeder te verbergen. En Thailand wil af van het massatoerisme en richt zich voortaan meer op reizigers die meer geld uitgeven. De regering wil dat toeristen gemiddeld zo'n 60% meer besteden dan nu. Daarvoor zet Thailand in op onder meer wellness, medisch toerisme en grote sport- en cultuurevenementen. Ook wordt het visumbeleid weer strenger. Budgetreizigers blijven wel welkom, maar de nadruk verschuift dus naar kwaliteit boven aantallen. Thailand noemt die verandering nodig door meer regionale concurrentie. Het weer vanavond en vannacht is het overwegend droog. Vannacht 12 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Het is Dennis Mooij van de ANWB. Het aantal files neemt voorzichtig af. Er staat nog 570 kilometer file op de A4 richting Rotterdam. Heb je een half uur vertraging tussen Zoeterwoude en Den Haag-Zuid. A7 van Heerenveen naar Groningen, 35 minuten vertraging. Door een tweetal ongelukken rijdt het langzaam tussen Tijnje en knooppunt Dracht over 11 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. A12 van Utrecht naar Duitsland tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. 3 kwartier vertraging door een ongeval, maar de weg is hier weer vrij. En op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein. 25 minuten vertraging. Dat komt door een vrachtwagen met pech. En daardoor loopt het wel vast op de A59 Den Bosch richting Os. Voor het knooppunt Paalgraven 35 minuten extra reistijd.
2: We are officially the hottest AM station.
3: Windkracht 6.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: Keuzestress over ramenkleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl. Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. Beurstrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
6: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
7: Valdorpelshop.nl.
8: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren.

0: is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Minister Veilbrief staat open voor extra toezicht op uitkeringsinstantie UWV om te helpen bij de hardnekkige problemen rond de WIA-uitkeringen. Dat zei hij in de Tweede Kamer. Defensie kan de veiligheid bij militaire oefeningen nu niet voldoende garanderen. Dat zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid na 2 dodelijke ongelukken vorig jaar. Het gerechtshof heeft Ahmed L. uit het Limburgse Reuver veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. In eerste aanleg kreeg de nu 47-jarige man 14 jaar voor doodslag. En Thailand wil af van het massatoerisme en richt zich voortaan meer op reizigers die meer geld uitgeven. De regering wil dat toeristen gemiddeld zo'n 60% meer besteden dan nu. Het weer vanavond en vannacht is het overwegend droog. Vannacht 12 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Het is Dennis Mooij van de ANWB. Heel langzaam nemen de files af in lengte. Op de A7 vanuit Heerenveen naar Groningen heb je nog 20 minuten vertraging door een ongeluk tussen Tijnje en Drachten. De A12 richting Den Haag tussen Driebergen en Knoppen Lunette 25 minuten vertraging. Het komt door bergingswerk, je kan er alleen maar langs via de parallelbaan. A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein een half uur vertraging door een vrachtwagen met pech. En daardoor heb je ook een half uur vertraging op de A59 Den Bosch richting Os voor het knooppunt Paalgraven.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De bezuinigingen van zo'n 10 miljard euro op de langdurige zorg gaan grotendeels niet door. Minister Sterk heeft geld gevonden om de plannen terug te draaien. Daardoor blijft er de komende jaren extra geld beschikbaar voor de ouderenzorg, de gehandicaptenzorg en de langdurige geestelijke gezondheidszorg. Sterk wil nu wel met de zorgsector afspraken maken over de verdere groei van de zorg. Want volgens de minister is er nu geen ruimte meer voor extra geld bovenop dit voorstel. Minister Veilbrief staat open voor extra toezicht op uitkeringsinstantie UWV om te helpen bij de hardnekkige problemen rond de WIA-uitkeringen, dat zei hij in de Tweede Kamer. De wachtlijst voor een WIA-beoordeling is de afgelopen tijd opnieuw langer geworden. En Kamerleden maken zich daar grote zorgen over en dringen aan op extra ingrijpen. Veilbrief komt kort na het zomerreces met verschillende opties en één daarvan zal zijn dat er een regeringscommissaris bij het UWV wordt aangesteld. Het gerechtshof heeft Ahmed L. uit het Limburgse Reuver veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. In eerste aanleg kreeg de nu 47-jarige man 14 jaar voor doodslag. Maar het hof oordeelt nu dat er sprake is van moord. De man bracht zijn vrouw in 2022 met voorbedachte raden om het leven, verstopte het lichaam een paar dagen in de woning en auto en stak het daarna in Duitsland in brand. De man loog vervolgens tegen hun twee jonge zoontjes om de moord op hun moeder te verbergen. En het kabinet zegt dat er nauwelijks geld is om tegemoet te komen aan de wensen van de oppositie. Financiënminister Heijnen noemt de financiële ruimte voor de begroting van volgend jaar heel klein. Hij en premier Jette praten daarom met verschillende oppositiepartijen over steun. Volgens Heijnen zorgen onder meer de onzekere economie en de situatie in het Midden-Oosten voor extra druk op de begroting voor volgend jaar. Die wil het kabinet op Prinsjesdag presenteren met wel zo breed mogelijk draagvlak. Het weer vanavond en vannacht is het overwegend droog. Vannacht 12 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam loopt het opnieuw vast. Tussen Hoogmade en Ypenburg heb je 25 minuten vertraging. Door een ongeluk is de linkerreis ook dicht. De A16 naar Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht 20 minuten vertraging. Dat komt door een auto met pech.

0: ABC.
1: Jouw hit.
0: Radio.
1: Jouw station.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
9: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
10: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De bezuinigingen van zo'n 10 miljard euro op de langdurige zorg gaan grotendeels niet door. Minister Sterk heeft geld gevonden om de plannen terug te draaien. Minister Veilbrief staat open voor extra toezicht op uitkeringsinstantie UWV om te helpen bij de hardnekkige problemen rond de VIA-uitkeringen. Dat zei hij in de Tweede Kamer. Het gerechtshof heeft Ahmed L. uit het Limburgse Reuver veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. In eerste aanleg kreeg de nu 47-jarige man 14 jaar voor doodslag. En het kabinet zegt dat er nauwelijks geld is om tegemoet te komen aan de wensen van de oppositie. Financiënminister Heijnen noemt de financiële ruimte voor de begroting van volgend jaar heel klein. Het weer vanavond en vannacht is het overwegend droog. Vannacht 12 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
11: Het is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 richting Rotterdam heb je nog een kwartier vertraging tussen knooppunt Hoogvliet en Rijswijk Plaspoortpolder. Door een ongeluk is de linkerreis ook dicht. En de A12 richting Duitsland voor de Duitse grens doe je er nog 10 minuten langer over.

Zuid-Holland. Hallo, ik ben Camiel Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country-programma Hits van de Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 AM.

0: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
1: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
0: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Start de motor. De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Tweede Kamer debatteert nu over de landbouwplannen en D66 verdedigt de omstreden maatregel om het aantal koeien tot 2,6 per hectare te beperken. De partij vindt dat boeren beter nu duidelijkheid kunnen krijgen dan later opnieuw met strengere regels te maken krijgen. Volgens D66 helpt de maatregel vooral om de Nederlandse waterkwaliteit te verbeteren en aan de Europese regels te voldoen. Maar boerenorganisaties en rechtse partijen vinden juist dat de maatregel niet thuis hoort in het stikstofpakket. De bezuinigingen van zo'n 10 miljard euro op de langdurige zorg gaan grotendeels niet door. Minister Sterk heeft geld gevonden om de plannen terug te draaien. Daardoor blijft er de komende jaren extra geld beschikbaar voor de ouderenzorg, de gehandicaptenzorg en de langdurige geestelijke gezondheidszorg. Sterk wil nu wel met de zorgsector afspraken maken over de verdere groei van de zorg. Want volgens de minister is er nu geen ruimte meer voor extra geld bovenop dit voorstel. Twee mensen zijn op de spits van het Empire State Building in New York geklommen en hebben daar een spandoek voor wereldvrede opgehangen. Het duo hing op zo'n 400 meter hoogte aan de antennespits van de wolkenkrabber. Op het spandoek staat in witte letters de tekst: "Wanneer de kracht van liefde de liefde voor macht overwint, zal de wereld vrede kennen." De twee actievoerders zijn een bekende blogger en zijn vriendin die fotograaf is. Ze beklimmen allebei graag hoge gebouwen. En in Malta is na jaren vertraging de rechtszaak begonnen tegen zakenman Jorgen Fennig, die wordt verdacht van het opdrachtgeven voor de moord op journalist Daphne Caruana Galizia. Zij werd in 2017 gedood bij een bomaanslag op haar auto nadat ze corruptie in de politiek en het bedrijfsleven onderzocht. Eerder zijn al verschillende uitvoerders van de aanslag veroordeeld, maar Fennig wordt gezien als de opdrachtgever. De zakenman werd in 2019 gearresteerd toen hij probeerde te vluchten met zijn jacht. Het weer vanavond en vannacht is het overwegend droog. Vannacht 12 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws. We are.

0: Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Tweede Kamer debatteert nu over de landbouwplannen en D66 verdedigt de omstreden maatregel om het aantal koeien tot 2,6 per hectare te beperken. De bezuinigingen van zo'n 10 miljard euro op de langdurige zorg gaan grotendeels niet door. Minister Sterk heeft geld gevonden om de plannen terug te draaien. Twee mensen zijn op de spits van het Empire State Building in New York geklommen en hebben daar een spandoek voor wereldvrede opgehangen. En in Malta is na jaren vertraging de rechtszaak begonnen tegen zakenman Jorgen Fennig. Die wordt verdacht van het opdrachtgeven voor de moord op journalist Daphne Caruana Galizia. Zij werd in 2017 gedood bij een bomaanslag op haar auto nadat ze corruptie in de politiek en het bedrijfsleven onderzocht. Het weer vanavond en vannacht is het overwegend droog. Vannacht 12 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Ja, Breker, kom er maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
2: Ja, goedemiddag. Het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
1: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
2: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
1: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
2: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
1: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakkie gaan kopen. Stay tuned.
3: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
2: Brik.
1: Ja, Breker, kom maar.
2: Hé, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakkie. Kun je me nu wel verstaan?
1: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakkie moet gaan kopen.
2: Dat meen je niet, zeg. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
4: Koop je CB bij KBC.
5: Roger.
4: Ga naar kbcimport.com.

Dit is KBC Radio. Altijd jouw hits, jouw station.

0: talk about.
1: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd. Online.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
2: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
3: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 2295. Duizenden mensen zijn gewond geraakt of dakloos geworden, zo meldt de regering. De Venezolaanse overheid heeft 7 dagen van nationale rouw afgekondigd voor de slachtoffers. Reddingswerkers, waaronder ook een Nederlands team, gaan weer naar huis. De kans op het vinden van nog levende mensen onder het puin is erg klein. Maar gisteren werd na 6 dagen toch nog een peuter levend onder de brokstukken vandaan gehaald. De Tweede Kamer debatteert nu over de landbouwplannen en D66 verdedigt de omstreden maatregel om het aantal koeien tot 2,6 per hectare te beperken. De partij vindt dat boeren beter nu duidelijkheid kunnen krijgen dan later opnieuw met strengere regels te maken krijgen. Volgens D66 helpt de maatregel vooral om de Nederlandse waterkwaliteit te verbeteren en aan de Europese regels te voldoen. Maar boerenorganisaties en rechtse partijen vinden juist dat de maatregel niet thuis hoort in het stikstofpakket. De Belgische koning Filip en premier De Wever hebben de plek bezocht van de dodelijke brand in Antwerpen. Bij die brand in een appartementencomplex in de wijk Linkeroever kwamen 5 mensen om het leven en raakten 16 anderen gewond. De brand ontstond vermoedelijk door een technisch probleem tijdens werkzaamheden in het gebouw. In het appartementencomplex wonen ongeveer 200 mensen en de hulpdiensten zijn nog volop bezig met de nasleep van die dodelijke brand in Antwerpen. En in de Franse hoofdstad Parijs is een vrouw door de politie doodgeschoten na een geweldsincident in een restaurant. De politie werd opgeroepen voor een verwarde vrouw die zich in de kelder had verschanst. Toen de agenten ingrepen, viel de vrouw met een mes een agent aan die licht gewond raakte. Daarop opende een andere agent het vuur, de vrouw overleed ter plaatse. Het Franse parket onderzoekt nu de precieze toedracht van het incident. Er zijn bij de schietpartij geen andere gewonden gevallen. Het weer vanavond en vannacht is het overwegend droog. Vannacht 12 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeien.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
2: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 2295. De Venezolaanse overheid heeft 7 dagen van nationale rouw afgekondigd voor de slachtoffers. De Tweede Kamer debatteert nu over de landbouwplannen en D66 verdedigt de omstreden maatregel om het aantal koeien tot 2,6 per hectare te beperken. De Belgische koning Filip en premier De Wever hebben de plek bezocht van de dodelijke brand in Antwerpen. Bij die brand in een appartementencomplex in de wijk Linkeroever kwamen 5 mensen om het leven en raakten 16 anderen gewond. En in de Franse hoofdstad Parijs is een vrouw door de politie doodgeschoten na een geweldsincident in een restaurant. Het weer vanavond en vannacht is het overwegend droog. Vannacht 12 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het kabinet werkt aan een eigen overheidscloud die moet draaien op de datacenters van de Rijksoverheid. Het doel is om de overheid veel minder afhankelijk te maken van grote Amerikaanse techbedrijven. De cloud moet volledig onder Nederlandse controle komen met eigen beheer van hardware en data. Als het ontwerp klaar is, wordt het openbaar, zodat ook bedrijven en kennisinstellingen kunnen meewerken. De eerste toepassingen moeten al op het eind van dit jaar in gebruik worden genomen. Overheden en betrokken partijen werken aan maatregelen om natuurgebieden rond de Rotterdamse haven te herstellen, om zo de vergunningverlening voor projecten in het havengebied weer op gang te brengen. Sinds een uitspraak van de Raad van State ligt die vergunningverlening grotendeels stil door de stikstofregels. Voor de aanpak is zo'n 50 miljoen euro nodig, maar dat geld is nog niet definitief toegezegd. En daardoor lopen de plannen voor verduurzaming van de havenindustrie vertraging op. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 2295. Duizenden mensen zijn gewond geraakt of dakloos geworden, zo meldt de regering. De Venezolaanse overheid heeft 7 dagen van nationale rouw afgekondigd voor de slachtoffers. Reddingswerkers, waaronder ook een Nederlands team, gaan weer naar huis. De kans op het vinden van nog levende mensen onder het puin is erg klein. Maar gisteren werd na 6 dagen toch nog een peuter levend onder de brokstukken vandaan gehaald. En in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne zijn volgens een Amerikaanse denktank ruim 2 miljoen militairen omgekomen, gewond geraakt of vermist. Daarvan zouden ongeveer 450.000 Russische en 125.000 tot 150.000 Oekraïense militairen zijn gestorven. De cijfers zijn gebaseerd op schattingen omdat officiële gegevens ontbreken. De denktank stelt ook dat de Russische terreinwinst beperkt is gebleven. Volgens de analyse hebben beide legers zeer zware verliezen geleden in de strijd. Het weer vanavond en vannacht is het overwegend droog. Vannacht 12 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
2: Start de motor. De boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
5: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
6: Is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Het kabinet werkt aan een eigen overheidscloud die moet draaien op de datacenters van de Rijksoverheid. Het doel is om de overheid veel minder afhankelijk te maken van grote Amerikaanse techbedrijven. Overheden en betrokken partijen werken aan maatregelen om natuurgebieden rond de Rotterdamse haven te herstellen, om zo de vergunningverlening voor projecten in het havengebied weer op gang te brengen. Een dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 2295. De Venezolaanse overheid heeft 7 dagen van nationale rouw afgekondigd voor de slachtoffers. En in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne zijn volgens een Amerikaanse denktank ruim 2 miljoen militairen omgekomen, gewond geraakt of vermist. Het weer vanavond en vannacht is het overwegend droog. Vannacht 12 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
2: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
3: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het kabinet heeft nog geen meerderheid voor de nieuwe stikstofplannen. Pro wil het pakket wel steunen, maar alleen als het niet wordt afgezwakt, terwijl JA21 juist grote bezwaren heeft. Daardoor is nog onduidelijk via welke route het kabinet voldoende steun kan krijgen. Ook in de Eerste Kamer is een meerderheid nog niet in zicht. De komende tijd praat het kabinet verder met verschillende partijen over de stikstofmaatregelen. Onder meer het verlagen van het aantal koeien per hectare ligt gevoelig. Bij de aanslagen in de Griekse stad Thessaloniki is een vrouw om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. 3 woningen van politici werden vanochtend aangevallen met zelfgemaakte explosieven. De moeder van een van de politici raakte daarbij gewond en overleed later in het ziekenhuis. De Griekse premier spreekt van blind en onmenselijk geweld. De politie onderzoekt nog wie er achter de aanvallen zit en wat het motief is. Er zijn nog geen arrestaties verricht. Het kabinet werkt aan een eigen overheidscloud die moet draaien op de datacenters van de Rijksoverheid. Het doel is om de overheid veel minder afhankelijk te maken van grote Amerikaanse techbedrijven. De cloud moet volledig onder Nederlandse controle komen met eigen beheer van hardware en data. Als het ontwerp klaar is, wordt het openbaar, zodat ook bedrijven en kennisinstellingen kunnen meewerken. De eerste toepassingen moeten al op het eind van dit jaar in gebruik worden genomen. En de coalitie in de provincie Drenthe is gevallen na een conflict over de onteigening in het landelijk gebied. De BBB stemde samen met de VVD tegen de plannen waarin onteigening mogelijk zou worden gemaakt. Volgens de BBB hebben de coalitiepartijen CDA en PvdA zich niet aan eerdere afspraken gehouden. En daarmee was het vertrouwen in de samenwerking volgens die partij verdwenen. De BBB verzette zich ook al tegen de stikstofkoers van de eigen gedeputeerde Henk Emmens in Drenthe. Het weer vanavond en vannacht is het overwegend droog. Vannacht 12 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
2: Help je mee?
4: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
5: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
6: Start de motor. De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en drukkers.
8: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech-handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
9: Haal de hotelbeleving in huis met Benashi wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
10: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Het kabinet heeft nog geen meerderheid voor de nieuwe stikstofplannen. Pro wil het pakket wel steunen, maar alleen als het niet wordt afgezwakt, terwijl JA21 juist grote bezwaren heeft. Bij de aanslagen in de Griekse stad Thessaloniki is een vrouw om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. Drie woningen van politici werden vanochtend aangevallen met zelfgemaakte explosieven. Het kabinet werkt aan een eigen overheidscloud die moet draaien op de datacenters van de Rijksoverheid. Het doel is om de overheid veel minder afhankelijk te maken van grote Amerikaanse techbedrijven. En de coalitie in de provincie Drenthe is gevallen na een conflict over de onteigening in het landelijk gebied. Het weer, vannacht is het overwegend droog. Vannacht 12 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
11: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos. Turkse fluit is mooiste fluit. Hé, hey, is je mooie fluit, hè?
12: Oh, is mooie Turkse fluit.
11: Is je mooie fluit voor op vrachtauto niet? Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
12: Oh, dat is mooi.
11: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt. Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.

Heartland. Hallo, ik ben Camiel Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de Best New Country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 AM.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
5: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
6: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
7: Start de motor. De boerderij wacht.
8: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
9: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech-handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
10: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
11: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Iran zegt dat de technische onderhandelingen met de Verenigde Staten in Qatar zijn afgerond. Volgens de Iraanse overheid hebben de beide delegaties daarbij niet rechtstreeks met elkaar gesproken. De gesprekken gingen over de uitvoering van een eerder gesloten voorakkoord. Iran en de Verenigde Staten willen uiterlijk morgen een meldpunt opzetten voor mogelijke schendingen van de afspraken. Er zijn geen verdere details bekendgemaakt over de uitkomst van de besprekingen in Qatar. Er moet landbouw mogelijk blijven in de bufferzones rond kwetsbare natuurgebieden. Dat zei stikstofminister Van Essen tijdens het debat over de nieuwe stikstofplannen in de Tweede Kamer. In die zones moet de stikstofuitstoot extra omlaag, maar volgens de minister niet zo ver dat de boeren moeten verdwijnen. Wel zijn volgens het kabinet ook landelijke maatregelen nodig om de stikstofdoelen te halen. Wat de nieuwe regels voor boeren precies inhouden, wordt de komende maanden uitgewerkt, beloofde Van Essen. Bij de aanslagen in de Griekse stad Thessaloniki is een vrouw om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. Drie woningen van politici werden vanochtend aangevallen met zelfgemaakte explosieven. De moeder van een van de politici raakte daarbij gewond en overleed later in het ziekenhuis. De Griekse premier spreekt van blind en onmenselijk geweld. De politie onderzoekt nog wie er achter de aanvallen zit en wat het motief is. Er zijn nog geen arrestaties verricht. En de coalitie in de provincie Drenthe is gevallen na een conflict over de onteigening in het landelijk gebied. De BBB stemde samen met de VVD tegen de plannen waarin onteigening mogelijk zou worden gemaakt. Volgens de BBB hebben de coalitiepartijen CDA en PvdA zich niet aan eerdere afspraken gehouden. En daarmee was het vertrouwen in de samenwerking volgens die partij verdwenen. De BBB verzette zich ook al tegen de stikstofkoers van de eigen gedeputeerde Henk Emmens in Drenthe. Het weer, het blijft droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten en 17 vlak aan zee met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Iran zegt dat de technische onderhandelingen met de Verenigde Staten in Qatar zijn afgerond. Volgens de Iraanse overheid hebben de beide delegaties daarbij niet rechtstreeks met elkaar gesproken. De gesprekken gingen over de uitvoering van een eerder gesloten voorakkoord. Iran en de Verenigde Staten willen uiterlijk morgen een meldpunt opzetten voor mogelijke schendingen van de afspraken. Er zijn geen verdere details bekendgemaakt over de uitkomst van de besprekingen in Qatar. Er moet landbouw mogelijk blijven in de bufferzones rond kwetsbare natuurgebieden. Dat zei stikstofminister Van Essen tijdens het debat over de nieuwe stikstofplannen in de Tweede Kamer. In die zones moet de stikstofuitstoot extra omlaag, maar volgens de minister niet zo ver dat de boeren moeten verdwijnen. Wel zijn volgens het kabinet ook landelijke maatregelen nodig om de stikstofdoelen te halen. Wat de nieuwe regels voor boeren precies inhouden, wordt de komende maanden uitgewerkt, beloofde Van Essen. Bij de aanslagen in de Griekse stad Thessaloniki is een vrouw om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. Drie woningen van politici werden vanochtend aangevallen met zelfgemaakte explosieven. De moeder van een van de politici raakte daarbij gewond en overleed later in het ziekenhuis. De Griekse premier spreekt van blind en onmenselijk geweld. De politie onderzoekt nog wie er achter de aanvallen zit en wat het motief is. Er zijn nog geen arrestaties verricht. En de coalitie in de provincie Drenthe is gevallen na een conflict over de onteigening in het landelijk gebied. De BBB stemde samen met de VVD tegen de plannen waarin onteigening mogelijk zou worden gemaakt. Volgens de BBB hebben de coalitiepartijen CDA en PvdA zich niet aan eerdere afspraken gehouden. En daarmee was het vertrouwen in de samenwerking volgens die partij verdwenen. De BBB verzette zich ook al tegen de stikstofkoers van de eigen gedeputeerde Henk Emmens in Drenthe. Het weer, het blijft droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten en 17 vlak aan zee met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.

0: dan 50 jaar popmuziek. ABC.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Iran zegt dat de technische onderhandelingen met de Verenigde Staten in Qatar zijn afgerond. Volgens de Iraanse overheid hebben de beide delegaties daarbij niet rechtstreeks met elkaar gesproken. De gesprekken gingen over de uitvoering van een eerder gesloten voorakkoord. Iran en de Verenigde Staten willen uiterlijk morgen een meldpunt opzetten voor mogelijke schendingen van de afspraken. Er zijn geen verdere details bekendgemaakt over de uitkomst van de besprekingen in Qatar. Er moet landbouw mogelijk blijven in de bufferzones rond kwetsbare natuurgebieden. Dat zei stikstofminister Van Essen tijdens het debat over de nieuwe stikstofplannen in de Tweede Kamer. In die zones moet de stikstofuitstoot extra omlaag, maar volgens de minister niet zo ver dat de boeren moeten verdwijnen. Wel zijn volgens het kabinet ook landelijke maatregelen nodig om de stikstofdoelen te halen. Wat de nieuwe regels voor boeren precies inhouden, wordt de komende maanden uitgewerkt, beloofde Van Essen. Bij de aanslagen in de Griekse stad Thessaloniki is een vrouw om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. Drie woningen van politici werden vanochtend aangevallen met zelfgemaakte explosieven. De moeder van een van de politici raakte daarbij gewond en overleed later in het ziekenhuis. De Griekse premier spreekt van blind en onmenselijk geweld. De politie onderzoekt nog wie er achter de aanvallen zit en wat het motief is. Er zijn nog geen arrestaties verricht. En de coalitie in de provincie Drenthe is gevallen na een conflict over de onteigening in het landelijk gebied. De BBB stemde samen met de VVD tegen de plannen waarin onteigening mogelijk zou worden gemaakt. Volgens de BBB hebben de coalitiepartijen CDA en PvdA zich niet aan eerdere afspraken gehouden. En daarmee was het vertrouwen in de samenwerking volgens die partij verdwenen. De BBB verzette zich ook al tegen de stikstofkoers van de eigen gedeputeerde Henk Emmens in Drenthe. Het weer, het blijft droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten en 17 vlak aan zee met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws. We are.